أضحى يسير على الرفات أفريشة أفريشة.

I don't know.

You know, I'm your high school kid, you know what I mean?

Yeah.

Ik had u voor vandaag een uur lang Gary Allen beloofd. U zal me vergeven als ik dat een week uitstel. Gisteren is Walter Theodore Rollins, Sonny Rollins, overleden in zijn geliefde New York. Kiss My Jazz wuift hem een uur lang uit. Dit is Sonny in 1956 met Clifford Brown en Max Roach. I Remember April.

helemaal Bob. Het was tenslotte 1956. Nog in 1956 brengt Sonny Rollins zijn eerste mijlpaal uit, de LP Saxophone Colossus. Met een zo mogelijk nog meer geïnspireerde Max Roach op de drums. Daaruit zijn calypso-based monsterhit Saint Thomas. Opgedragen aan het Maagdeneiland waar zijn ouders vandaan kwamen.

New York was de doorleefde thuisbasis van Sonny Rollins. En hij had er goede vrienden waar hij graag mee speelde. Zoals hier, ook in 1957, met Thelonious Monk. Voor één keer niet op piano, maar op celeste. Panonica.

Canonica met Ernie Henry op tweede sax. Die zou 1957 niet overleven. 1957 was wel een vruchtbaar jaar voor Sonny Rollins. Hier hoort u hem samen met Sonny Stitt op Dizzy Gillespie's album Sonny Side Up. Met After Hours, een klassieker van Avery Parrish. Ray Bryant leidt in op piano.

After Hours, Sonny Rollins. Als prille tiener begon Sonny Rollins op altsax. Hij schakelde pas in 1946 over op tenor. Uit bewondering voor Coleman Hawkins, de man die in 1939 Body and Soul onsterfelijk had gemaakt. Hier is Sonny's versie in 1948.

Dat was The Bridge uit de gelijknamige 1962 LP. Na twee sabbatical jaren helemaal alleen in weer en wind op Williamsburg Bridge. Uitwuiven doen we Sonny met een trager nummer uit dezelfde pracht LP. Where are you?

am the truth. Ultimate presidents.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen. Streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikerswaanzin.

0: Ik kan niet zeggen, ik kan
1: niet... Niet introduceren.
0: Ja, door. Ik was nog wel even open, dus... Voilà. Mensen kunnen jou sowieso al
1: beluisteren. Al wel luisteren, oké. Ik ga wel niet zo'n lang gesprek hebben. Ja,
0: voilà. Zo'n lang gesprek met mij?
1: Nee, met mezelf.
0: Met jezelf? Oh, sorry, ja. Met de luisteraar van Radio Centraal.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Doe maar. Ik ben benieuwd.
2: Hey.
1: Hey, goedenavond. Nee, goedemorgen zou ik eigenlijk zeggen.
0: Ja. Het is, 31 mei 2026, bijna 6:30.
1: Ja.
0: Goed, het is nog lekker 27 graden Celsius in de studio. Ja. En we houden het nog even warm.
1: Ja, we komen juist van een feestje. We zijn in
0: niet zomaar een feestje.
1: Nee, het is niet zo. Bosbubbels.
0: Ah, oké. Okay. Onze oude getrouwe bosbubbels.
1: Ja.
0: Vind je het fijn?
1: En er zijn veel meer. Ja, zeker.
0: Ja?
1: Oké. Okay. Ik heb gewerkt vanavond ook.
0: Wat bedoel je met gewerkt? Heb jij in het bos gewerkt?
1: Ik heb in het bos gewerkt vanavond.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ja. Ik was als technieker daar. Ja, voilà. Ik heb daar gewerkt. Ik heb de bosbar geopend.
0: Nou, dat was te vroeg voor mij.
1: Ja,
0: toen was ik er nog niet.
1: Ik heb je pas na mijn shift gezien.
0: Ja, ik ben pas na jouw shift was binnengestrompeld. Ja,
1: exact.
0: Inderdaad.
1: En er komt nog iemand binnengestrompeld.
2: Hey, hier komen zitten in plaats van al die...
0: Ja, het is hier wel 27 graden Celsius naartoe.
1: Ja, het is hier wel goed. Hey, lekker warm eigenlijk.
0: Het is hier lekker warm. Ik heb toch al de deur opengezet. Dat
2: maar, hier kan ik nadenken over mijn levenssensoren.
0: Oké, okay, de micro's houden we dus open voor het luisterend publiek. Dus Marcel heeft nog heel wat te vertellen.
1: Ja.
0: Okay, ja, ondertussen kan er een muziekje op zitten natuurlijk. Ja. Welkom op de 106.7 Radio Centraal.

Hey, dankjewel aan iedereen die aan het jacken is in 2026. The jack never dies. The jack keeps on going. Let's jack the house.

Here we go.

Allô, allô.

2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Coco, respect bas, nyata.

A Night with the Voodoo Family komt uit een LP van Don Tracy. A Night with the Voodoo Family uit 1966. Dit is Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen.

de vreselijke kwaliteit van deze LP Latin Explosion. It's a Mad, Mad, Mad Mambo Part 1 van Joe Kane en zijn orkest. Voilà, we zijn vertrokken voor een uurtje Radio Cafa.

muziek uit Zuid-Amerika, Colombia, deze Ariza is zijn orkest. De LP is Bailando con Ariza Isu Combo Alquedao. Dit zijn Pilos Caracas Boys uit Venezuela. Pio Pio Gavilan.

Pio Pio Gavilan uit die El Jojo LP van de Bilos Caracas Boys uit Venezuela. En daarvoor Ariza en zijn orkest uit Colombia. Beagles en Bongos heet de LP van Irving Fields en zijn trio. Bij meer Bist du schön.

Maar die Alien Dub Orchestra hebben we het LP Plays the Bradmeester Songbook. En we begonnen met Sheila Chandra uit haar LP Out on My Own. The Missing the Voice. Hassan Idedir en zijn 12-inch Atfaluna. Een reissue 2022, een EP'tje. Atfaluna.

Maar Sophie, qua wel die muziek van Fanafi Allah komt uit die Moerak Bak EP Dama Dam. En daarvoor Hassan Idedir en zijn Atfaluna, de EP 2022. Volgende komt uit de Musicians of the Nile met Kal Kinaoui. En hoe die LP heet, het is allemaal in het Arabisch. En daar zouden Arabische programma's moeten komen hier op Radio Centraal. Dit is met Kal Kinaoui. We beginnen eraan met muziek uit de Arabische wereld. Musicians of the Nile.

remix by Ten Sana van Omar Suleiman. Dapke muziek uit, Syrië met zijn remix To Syria With Love. Voilà, voilà, weg uit Saoedi-Arabië, weg uit Syrië, nu naar West-Afrika. Deze Bembeya Jazz en hun versie van Yekeke.

Bamako was dat met Jamba Kombleti, Superjatta de Bamako LP. En daarvoor Bembea Jazz en de Yekeke. Dit is La Palme Jazz, de Macenta en de Madomani. Dit was ook Radio Cafar van 31 mei hier op Radio Centrale. La Palme du Succès, Guinée de Conakry. Tot volgende week.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Vandaag zijn wij weer voltallig. En Dirk is ondertussen aan het verhuizen. Dus gaan we eerst een muziekje opzetten. En dan is Dirk hier in levende lijve.
1: Bringing up the facts to the future.

0: Dag Dirk.
1: Ah, goedemiddag Filip.
0: Ja.
1: Back in town.
0: Inderdaad, vorige week zat je in het Hooggebergte van België.
1: Middelhooggebergte. Ah ja, vorige week. Ja, ja, ja, ja. Ik zat bij de broer van Barack Obama.
0: Ja. Vorige week was ik alleen. En dan was de saxofonist gestorven die gesaxofoond had op een plaat van Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: En deze week is er weer een saxofonist overleden, Sonny Rollins.
1: Ah,
0: Sonny Rollins. Ik heb het nu vandaag, vanmiddag niet meegebracht, maar vanavond wel. Vanavond in Zetpil hoor je wel Sonny Rollins, vooral composities van Sonny Rollins. Ja. In Zetpil tussen 9 en 10 en waarschijnlijk daarna bij de galerij van Paul zal er ook wel heel wat van Sonny Rollins te horen zijn.
1: Ah.
0: Ja. Ik ben begonnen met Lee Scratch Perry met Don't Blame the Bald Head.
1: Mm-hmm. Maar het leek mij er op iets dat heel bekend is.
0: Omdat, je ziet, ik heb deze week mijn best gedaan. Ik heb een scheermesje genomen en ik heb mijn hoofd kaal geschoren.
1: Ja, ja. Het is me niet opgevallen.
0: Nee, omdat het ook niet opviel dat ik haar had.
1: Ja.
0: maar blijkbaar is het andere mensen wel opgevallen. Ik ben nog altijd thuis. Ik moet elke week twee maal naar de kinesist. En ik reed naar de kinesist. En ik had net mijn hoofd kaal geschoren, proper ingesmeerd, want met die zon en zo. Ik passeerde een huis en er kwam een auto aan en die vond het noodzakelijk om zowel op het fietspad als het voetpad te gaan staan voor zijn garage.
1: Oh ja.
0: En zijn vrouw stapte uit en die ging op haar gemak naar die garage, terwijl dat ik er aankwam met een fiets. Dus ik rijd door en ik passeer dan zo tussen de garagepoort, zo die halve meter die hem nog had opengelaten.
1: Ja. Wetskop.
0: Dus die madame, toch nog proberen ze, hè? Toch nog proberen ze. Maar ik kan dat niet nadoen, want dat is zo van dat plat deurens. Hè?
1: Ja.
0: Ik zeg, ja, hè, madame, gestopt op de op fietspad, hè?
1: Ja.
0: Sorry. Ik kan toch niet wachten totdat je die poort hebt open gedaan, binnen zeg gereden en in de zetel zit. Hè?
1: Dat kan aan niet.
0: Dus ik rij verder en dan, ja, die vindt. Zijn rampje naar beneden. Hey, volle klitskop! Ik dacht van, hey. Ik word daar dan al direct mee geconfronteerd. Ja, dat ik mijn haar heb afgeschoren deze week. Volle klitskop! Dat is lang geleden dat ik dat. Waarschijnlijk, als ik nog haar had gehad, dan had het waarschijnlijk iets geweest van. Hey, volle brillenkas! Of zo.
1: Ja,
0: hè? Zo
1: ja,
0: ik bedoel, als je geen bruine zet, dan kunnen ze niet bruin roepen. Als je, bedoel, het is toch erg gesteld met die mensen. En dat zijn dan gepensioneerden. Ik bedoel, het stempubliek van de N-VA en het Vlaams Belang.
1: Ja.
0: Trouwens, er is een feestje aan de gang op de Groenplaats. Een pro-Netanyahu feestje, gesponsord door ons stadsbestuur.
1: En jij vermeldt dat?
0: Ja, ik dacht, voor de mensen die heel veel vlaggetjes van Israël willen zien, die zijn, want ik denk dat ze nu nog niet hangt aan het stadhuis, dat gaat binnenkort zijn.
1: Yes.
0: Dan gaat daar weer een grote vlag van Israël hangen. Maar degene die dat nu al missen, die kunnen allemaal nu naar de Groenplaats gaan. Ik denk dat er daar gratis uitgedeeld wordt. Maar ik denk dat er ook wel wat mensen.
1: Tegenbetogers.
0: Nee, niet tegenbetogers, maar zo mensen van de veiligheid ook zo rondlopen.
1: Ja.
0: Degene die je niet kent.
1: Ja, nog niet herkent.
0: Ja, voilà. Ja.
1: En wat had dat te maken met dit plaatje, Filip?
0: Don't blame the bald head. Don't blame the bald head. Dus vanavond. Is het Bill Sonny Rollins gedenken. En nu gedenken we mijn haar dat er helemaal niet meer is.
1: Als ik vroeger ging voetballen in de zaal, dan dronken wij na de match ook altijd een kletskop.
0: Ja.
1: En dat is iets met gin of zoiets en pompelmoesap. Ja. Maar dat was wel dorstlessend, het was wel fris. Een kletskop.
0: Maar heette nog zaalvoetbal?
1: Ja, voedsel.
0: Tegenwoordig hoor ik zo voedsel. Ik zeg, voedsel, wat is dat? Dat is iets dat ze mankeren in Afrika. Maar ik had me niet verwacht dat zaalvoedbal, dat dan nu voedsel. Voedsel.
1: Met een S-A-L. Voed.
0: Ja.
1: Voilà. Bij deze.
0: Moest jij nog iets zeggen? Of?
1: Nee. Ik ben een man van weinig woorden.
0: Ja, oké. Okay, dus vandaag maar veel muziek. Weinig woorden, maar veel muziek.
1: Ja.
0: Vandaag.
1: Geen dooi? Sonny Rollins.
0: Sonny Rollins, ja. Morgen vanavond te horen.
1: Ja,
0: er zullen nog wel doden zijn.
1: Ja.
0: Vorige week was Margriet Hermans bijna dood. Of 2 weken geleden zelfs. Inderdaad.
1: Maar dat is geen zanger. Dus.
0: Nee, en als Margriet Hermans te komen gaat, of gaat te komen, dan gaan we die niet vermelden. Ik bedoel, die is een paar weken geleden naar het schijn bij ons geweest. Bij ons bedoel ik in het cultureel centrum waar ik werkzaam ben. Ah. Voor een seniorenshow. En die heeft daar naar het schijnt heel, heel racistische praat verkocht.
2: Nee.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het is van Turnhout, hè?
0: Ja. Stoere bink. Maar dat wil niks zeggen.
1: Nee. Maar wie daar aan de macht is...
0: Wie is er aan
1: de macht? NVA.
0: Dan... Ja. En zij was ook van
1: Open
0: de
1: VLD.
0: Open VLD. Hè, ja. Van
1: een jaar.
0: Nu anders.
1: Ja.
0: Maar goed. Vandaag het huis...
1: Ja,
0: veel over huis, huismuziek.
1: Alles met huis. Ah, ik moet die pakken, hè?
0: Ik heb al iets klaar liggen. Okay. Voor de mensen die nog in bed liggen, in hun slaapkamer, zou ik zeggen...
1: Ik moet zeggen, Filip, ik ben van sinds gisteravond thuis. Ik heb heel snel moeten handelen.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik genoeg bij heb. A en B, Discogs lag gisteren plat.
0: Ah, ja.
1: Ik heb niet alles kunnen opzoeken. Okay. Ik heb vanochtend nog vroeg moeten opstaan. Ik stond met de vroege.
0: Ja.
1: En nog wat bijeen gezocht.
0: Ja. Oké. Maar voor de mensen die nog in hun bed liggen, in een slaapkamer, zou ik zeggen.
1: Ja. Doe maar.
0: Ja, wacht. Nee, ik ging zeggen, zou ik zeggen, maar dan moet die schuif openstaan. Hè.
1: Ah,

0: origineel van?
1: Nee.
0: Matt Bianco. Get Out Your Lazy Pet. Ja. Maar dit was een verbeterde versie door Caballero Reinaldo met een mooi Spaans-Engels accent. Of casa. Engels met Spaans accent.
1: Ah nee, het is niet casa, hè? Het was geen house. Hè?
0: Nee, het was geen house.
1: Bedroom. Dit is house.
0: Ja, in het begin was dat toch, hè?
2: Ja. And Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house," and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house there is only house music, but I am not so selfish.

0: Let There Be House.
1: House music.
0: Ja, en dit is house muziek.
1: House muziek.
0: House muziek van Harmonia.
1: En in zijn house werd enkel house gespeeld. Dat vermelden. Anders had ik ze niet meegebracht.
0: Ja, inderdaad.
1: Omdat in zijn huis enkel house muziek werd gespeeld.
0: Ja. En ik dacht, als jij house music speelt, dan speel ik house muziek.
1: Muziek.
0: Dat heet ook hout. Nee, dat is de man van hiernaast die met hout bezig is. En die nieuwe bakjes gemaakt heeft. Ja. Speciaal voor jou. Ja. Om je platen in te zetten.
1: Ja. Maar zie je hem nog staan? Het is nogal laag.
0: Ja, maar dat is goed
1: voor de rug.
0: Dat is goed voor de rug.
1: Is er een dokter in huis?
0: Ja.
1: Eigenlijk is een doktorin.
0: Een doktorin. Een dokteres.
1: Een dokterin de huis.
0: Ja.
1: Zo staat het op het label trouwens. Dokterin de huis.
0: Was dat
1: cold
0: jazz?
1: Cut. Ah, nee. Cold cut.
0: Ja.
1: En jazz? Ja, toch jazz. En de plastic population.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Hout population.
0: Ook, 788 of zo.
1: Ja. 88.
0: Ah, ja.
1: Perfect. Ja. En dit is acid house.
0: Ja.

0: dat is waar. Ik had ook nog een opdracht.
1: Ah,
0: De opdracht van de week.
1: Hebben wij dat? Elke week?
0: Nee, maar deze week wel. Ik had iets gekocht. Iets dat al oud is. Zo, ik denk jaren 80 of zo, denk ik. En ik hoorde dat ik zeg van... Tja, ik ken het. En het, ik denk dat het een intro of zo is. Of een tune van een programma op Radio 1 of Clara.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga u vragen of... Of dat jij het herkent. Nee? En mocht iemand anders het herkennen, dan mag die het ook zeggen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ja, hè?
1: Clara.
0: Clara?
1: Dat is Clara.
0: Oké. Okay.
1: Wacht, hè. Clara.
0: Ja? Ah, het is gewoon een tune van Clara.
1: Tune van Clara.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ja.
1: Ik luister eigenlijk nooit naar Clara, maar dit ken ik.
0: Ah, ja.
1: Die tune ken ik wel.
0: U luistert naar Radio Centraal. Uw klassieke zondagmiddag tussen 12 en 2.
1: Ah, met? Ja. Met?
0: Met Dirk en Filip. En met een witte kamer.
1: White Room. KLF?
0: Huh?
1: De KLF? White Room?
0: Nee.
1: Ah, die hadden kunnen meebrengen dan.
0: Ah ja, inderdaad. Ja. Nee, de White Room, inderdaad.
1: Ah, van daar. Ja.
0: Ja.

0: De White Room.
1: Ja.
0: Ja. De witte kamer met zwarte gordijnen.
1: Ja. De White Room van... Ja. Maar ik weet het niet meer, Filip. Ik weet het niet. Nee. Nee? Niet meer, ik zal het zo zeggen.
0: En ik moest ook zeggen wat dat van daarnet was.
1: Ja?
0: Ja. Il fouin l'eau des havres. Il fouin l'eau des havres. Van Daniel Schell.
1: Dat staat op...
0: En Caro. Op een made to measure.
1: Ik zie het. Nu zie ik het staan. Ja.
0: Ah, heb je die plaat ook?
1: Nee. Made to measure.
0: Ik had die deze week of vorige week gekocht. Ik zeg
1: Cream.
0: Cream.
1: Volgens mij. Dat moet onze vriend weten.
0: Ik kreeg net een ander bericht binnen, maar het was gewoon een melding die zegt dat ik mijn programma moet maken tussen 12 en
1: 2. Voilà, Cream. White Room, 1968.
0: Ja. Okay. Nee. Voilà.
1: Eric Clapton.
0: Ja, ja.
1: Die komt straks terug.
0: Ja?
1: Ja, die komt straks terug.
0: Ja, ja.
1: En dat was de jingle van Clara.
0: Erik Plankton.
1: Erik Plankton. Shell.
0: Plankton.
1: Ja, is dat niet Nederlands, Nigeriaans oliemaatschappij? Shell?
0: Shell, ja. Het is Schel.
1: Ah, Schel.
0: Het is S-C-H.
1: Ah, ja.
0: Schel.
1: Schel. Dat is ook een kraan.
0: Vroeger
1: dat is
0: zo. Shell is hel. He, dat was zo omdat Shell in Nigeria, denk ik, was dat.
1: Shell,
0: dat die serieus wat, zowel vervuiling als slechte...
1: Geldgewin.
0: Ja, slechte werkomstandigheden en dergelijke in Nigeria.
1: Speelt hem nog?
0: Shell is hel. Welk? De
1: jingle, hè?
0: De jingle?
1: Ja, ja.
0: Ah, nee.
1: Ja. Klaar, hè?
0: Nee. Centraal. Radio Centraal.
1: Carla.
0: Tussen zondag tussen 12 en 2. Uw klassieke muziek.
1: Ik heb ook een jingle bij van Centraal, Filip. Vroeger.
0: Ja?
1: Vroeger werd die veel gedraaid op een of andere 5. En Hans Verslaes sprak die in.
0: Ah.
1: Dit is de gewone versie, maar Hans Verslaes sprak die in een dubversie. De A-kant, de B-kant van deze Maxi.
0: Ja.
1: Inderborough Rhythm Team, IRT. Watch the closing doors.

0: Alle onderdelen van het huis worden hier benoemd.
1: Ja. Dit was een ode aan de subway van New York. De underground, de metro van New York. Watch the Closing Doors en In the Borough Rhythm Team. 1983 en dat moet ze wat gelijk gelopen hebben met Herbie Hancock. We noemen het Rocket.
0: Rocket, ja.
1: Dat is zo de periode dat dit uitkwam. Het was ook een periode van centraal, hè. Toen hip-hop,
0: nu niet meer, hè.
1: dit soort... Nee, maar toen was dat enorm populair hier op de radio. Dat weet ik nog. IRT.
0: Ja. Dorstig weer, hè.
1: Dorstig weer.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik heb een waterdrinken,
0: mijn water is op.
1: Ja, ik zie het aan mijn flesjes.
0: Ik had gezien dat jij een ijskast bij had.
1: En, oké. Okay. Ja.
0: Nee, maar dat moet niet direct. Hè, maar...
1: Jij had ook iets bij moeten drinken?
0: Nee, ik heb niks bij. Het is op.
1: Okay. Oh, welkom.
0: Maar wat is de belangrijkste kamer in het huis?
1: Wijnkamer. Wijnkelder.
0: Bij u?
1: Nee.
0: En wat is bij u de belangrijkste kamer?
1: De badkamer.
0: Nee.
1: Belangrijk niet.
0: Nee.
1: Ja, mijn huis is belangrijk.
0: Ja, maar de belangrijkste plaats in uw huis.
1: Allee, moet ik het zeggen?
0: Ja.
1: Is dat mijn muziekkamer?
0: Ah, voilà.
1: De
0: music room.
1: Dat is bij jou ook, hè?
0: Ja. Maar ja, mijn muziekkamer is ook waar mijn bed staat. Martin Hennett. Met de music room.
1: Martin Hennett?
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja.
1: Is die van, hoe noemt dat daar? Van Manchester?
0: Ja, maar die staat op een compilatie From Brussels with Love, denk ik. Ja.

0: de belangrijkste kamer van Dirk, van mij en van het merendeel van de programmamakers hier op Radio Centraal is de muziekkamer.
1: Of de laptop.
0: Of de laptop.
1: Er zijn er ook veel, hè?
0: Ja, ja, de music room van Martin Hennet. Ja, bij mij is dus inderdaad mijn laptop.
1: Ja.
0: Dus al mijn muziek zit boven verdeeld in twee kamers, maar eigenlijk kan ik die gewoon op één klein schijfje, een groot klein schijfje, digitaal opzetten.
1: Dat kan ik niet.
0: Nee.
1: En ik heb dat ooit gedaan, gedigitaliseerd, maar het is te omslachtig, te veel werk.
0: Ja, dat zullen we het straks nog over hebben.
1: Ja.
0: Jij had... maar dan moet ik... want je hebt nu een cd op klaar zitten. Dan moet ik de andere schuif openzetten. Je hebt Susan Dayim.
1: Dayim. Iraans.
0: En ik zag de naam. Tja, ik ken dat van ergens.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ik er ook wel iets van heb. En dan hebben we het opgezocht. En ja, blijkt het een Iraanse...
1: Zangeres
0: is.
1: Ja. En misschien... ze heeft samengewerkt met... Dat zal u zeggen. Philip Glass.
0: Ja.
1: En Horowitz, Richard Horowitz.
0: Ja.
1: Maar komt er dicht bij, vind ik.
0: Ja, maar het zit waarschijnlijk wel. En ergens op die harde schijf staat dat.
1: Ja.
0: En boven ligt dat dan ergens tussen die cd's.
1: Ja. En ik heb van haar een cd'tje bij waarin ze samenwerkt met Bill Laswell.
0: Ja.
1: En zij hebben het over een cave.
0: Een cave. Wine cave. Ja.
1: Is een wine cave een onderdeel van het huis?
0: Voor sommige mensen wel.
1: Want
0: ik heb... Ik noem het dan de cellar. De kelder, hè.
1: Ja, maar eigenlijk is een cave een grot.
0: Ja, maar voor sommigen is een grot een woning, hè.
1: Ja.
0: Ik heb in Spanje ooit in
1: Andalusië
0: heb ik in zo'n grotwoning overnacht.
1: Ja, wij ook.
0: Het was heel vochtig en donker.
1: Ja,
0: en maar
1: veel
0: wel,
1: schimmels.
0: En, ja schimmels. Het rook ook heel...
1: Schimmelachtig.
0: Maar ik vond het wel, je moest dat gedaan hebben en... Was het zo

0: Daarnet hadden we de witte kamer.
1: White room.
0: Met zwarte gordijnen. En ik heb nu het Witte Huis, zijnde effectief de White House. Van in dit geval Möbius, Dieter Möbius en Beerbohm.
1: Ja. Instrumentaal.
0: Instrumentaal.
1: Ja. Dat is iets voor zetbeeld, hè?
0: Ja, ja. Dus de, ja, dat is zo de... Na de krautrock kreeg je zo... Het is eigenlijk krautrock. Hè. Het is, Dieter Möbius kwam ook uit heel die scene, die elektronische scene dan daarvan. En heeft ook heel wat van dit soort dingen gemaakt.
1: Ik heb het eens opgezocht, Filip, over de plaat daarvoor van Suzanne Dame. En inderdaad, zij staat op heel veel Made to Measures.
0: Ja, ik dacht, ik ken ze vandaar, denk ik.
1: Ja, en er is zelfs een reeks, de 16, Made to Measure nummer 16, is met Daniel Schell.
0: Ah, ja.
1: Dus die daar nog klaar staat bij u.
0: Ah ja, ja. Dus ja. Daniel Schell. Nee, heeft inderdaad, ik denk dat die twee... platen gemaakt heeft op Made to Measure. Want deze is met Caro, dat is iemand anders.
1: Dat klopt, ja. Hier ook. Ja. Ontzettend.
0: Ah, die doet ook mee. Ja. Maar Daniel Schell is dat zo een vrij onbekende componist
1: ja.
0: die toch heel wat filmmuziek en muziek voor series en zo gemaakt heeft.
1: Ja, en die Suzanne Dehim, daar gaat het over, die heeft zelfs op Made to Measure een full LP samen met Richard Horowitz.
0: Ja. Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat is geen vod.
0: Nee, maar ik heb die Made to Measure. We hebben het er een paar weken geleden al over gehad. Ja. En toen had ik net een aantal. Maar mijn stoel krakt. Ja. Toen had ik al een aantal dingen in die reeks besteld. Voor een niet zo hoge prijs. En die zijn allemaal goed, hè? Maar vaak, zoals ik toen al zei, vaak is dat muziek geschreven is voor ofwel theaterstukken of dansstukken of film. Of series.
1: Aksak Maboul.
0: Aksak Maboul.
1: Ja. John Lurie.
0: Ja.
1: Hector Zazou. Allemaal.
0: Dus, altijd goed. Echt waar. Ik heb daar nog nooit iets slechts in tegengekomen.
1: Time.
0: Het is kwart voor tijd voor de aankoop van de week. Ah, ik dacht dat je dat... Daarom zei time.
1: Nou ja, time. Moet ik dit even goed zetten. Voilà, ik heb iets gevonden, Filip, vorige week op een rommelmarkt. Ik kende het niet tot de man vertellen. Het staat op ZZK Records. Dat is een label uit Argentinië met digital cumbias.
0: Ah ja, ja.
1: Dus bekend om hun digital cumbias. Ja. Dan dacht ik van, dat kan niet slecht zijn. Ik heb het dan maar gekocht. Ze noemen zich Ghetto Cumbie en het zou, ik heb het allemaal opgezocht. Ik heb het zelfs een kruising zijn. Ik heb het opgeschreven tussen Sidestepper. Coco, dat ken ik. En dan vooral Konono Numero. Hè. En als je dat hoort, dan ben ik al verkocht.
0: Okay.
1: Dus Ghetto Cumbie met hun LP Ghetto Cumbie. En die is eigenlijk al 6 jaar oud.
0: Ja.
1: Ik hoor een koekoek. Ik hoorde een koekoek.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet. Goed, aankoop van de week, de Ghetto Cumbie op het ZZK-label. Eigenlijk een leuke, goede LP.
0: Ja.
1: Echt. Zo wat vergelijken met onze, noemt hem daar? Coco daar, onze Julian? Tjak, tjak, tjak.
0: Ah, ja. Maar die is stevig, hè?
1: Die is ook wel redelijk stevig.
0: Ja. Ja, omdat het niet zo stevig begint.
1: Nee.
0: Maar gaat het...
1: Het gaat komen. Koop het.
0: Koop het. Thank you.

0: Dat was de aankoop van de week van Dirk, die drinken gaan halen is en die nog eens gaat zeggen...
1: Dorst.
0: Wat de titel was van...
1: Pila.
0: Ah, ik dacht Ingrid... Pira.
1: Nee, Pila.
0: Ja, nee. Ah ja, ja. Op een vinyl dat heel groen, gifgroen is. Mocht er een gifkikker op zitten, je zou hem niet zien zitten, maar de naald zou af en toe springen.
1: Fluo-groen. Ja, ja, ja. En ons blikje is ook groen.
0: Ja, inderdaad.
1: Piek.
0: Dus vorige week heeft Dirk nog eens een brouwerij bezocht op de top van België. Er is een brouwerij en... Voilà.
1: En, schudden voor gebruik.
0: Ja, heel de studio hangt nu vol. Nee, dat is niet waar. Dirk doet het altijd heel voorzichtig. Ik ga straks wel mijn biertje open doen, als ik mijn handen vrij heb. Het zou wel gaan zijn.
1: Nee, jong.
0: Ja, wel, toch wel. Goed, ondertussen kan ik zeggen wat ik gekocht heb. Ik heb vinyl... Nee, het is niet open, hè?
1: Ik weet het. Ontluchten.
0: Ah ja, maar ik moet dat niet per se in een glas hebben.
1: Filament per se.
0: Ja, met heel veel schuim. Ja. Dus, zit hier maar... Het is dat ik zo'n dorst heb dat ik nu niet kan drinken, omdat er zoveel schuim is. Ja, maar goed.
1: Wacht, deze.
0: Ja.
1: Wil jij liever een
0: deel? Nee, dat is goed.
1: Zeker?
0: Ja. Nu dat je je best gedaan hebt om dat zo proper mogelijk uit te schenken. Maar uw aankoop van de week, gifgroen vinyl uit Argentinië? Nee, wat was het?
1: Colombia.
0: Er zijn verkiezingen. Vandaag, of denk ik toch... er is weer zo'n populist die heel wat internetreclame maakt en die waarschijnlijk ook de eerste ronde gaat overleven. En die moet het dan opnemen tegen de man die nu aan de macht is. Of het is te zeggen, een kandidaat van de man die nu aan de macht is.
1: Betancourt.
0: Heb ik vanmorgen gehoord. Ik weet niet wie er... Het is de opvolger.
1: Ja. Voilà.
0: Goed. Mijn aankoop van de week is... Op vinyl.
1: Ik
0: dacht...
1: Ik ben fan.
0: 180 gram. Ik zeg, mag het wat meer zijn? Ja, er zit een cd'ke bij. Voilà. Dus 180 gram plus een cd'ke, want anders had ik het niet gekocht. Hè. En het is heel bizar. Waarom kopen mensen vinyl? Vooral als je weet dat het gaat over Terry Riley in C. Hè. Dus Terry Riley, de compositie in C, dat is een compositie die gewoon... Ja, die je na elkaar speelt. Gewoon, dat loopt door. Hè. Dus, en nu is dat dus een plaat met drie zijden. Hè. Dus, drie zijden.
1: Dat is een driehoek.
0: Ja, ik bedoel een dubbel LP waarvan drie zijden de volledige compositie bevatten. En de vierde is dan denk ik nog iets maar extra of zo. Maar dan denk ik van, waarom op vinyl? Hè? Ik bedoel, elke keer als je erin bent... geraakt in die compositie, dan moeten stoppen, op plaat omdraaien en dan hop, opnieuw. Hè. Dus ik snap het niet. Ik snap het niet. Waarom?
1: Je hebt geen pick-up, hè, Philippe?
0: Nee, daarom dat ik blij was dat er een cd'tje bij zat. En de cd'tje, dat doet wat het moet doen. Namelijk, heel die compositie in zijn geheel spelen op een kwaliteit die hoger is dan het vinyl.
1: Een Zwitserse kwaliteit, hè?
0: Ja, het is Zwitsers. Het zijn de Young Gods. En daarom dat ik dacht van, ik ga nog eens een versie van in C kopen. Ja. Ik heb daar wel al een aantal versies van. Maar het is toch weer een totaal andere versie. Een digitale versie. Want we werken met digitaal drumcomputers en dat weet ik allemaal. Er zitten ook wel wat gitaren bij. Maar het is een leuke versie van in C, van de Young Gods. Is ondertussen toch ook al van 2024, dus ook weer al 2 jaar oud, deze plaat.
1: Wacht even, hè, want ik ken iemand die heeft de eerste LP van de Young Gods. Een heel goede LP, ik heb die nooit gekocht, nooit willen kopen. En is dat deze plaat die Terry Riley heeft bewerkt? De allereerste LP van de Young Gods, dat bedoel ik.
0: Geen idee.
1: Ik heb geen
0: andere LP's of CD's van de Young Gods. Ik weet dat zij wel een CD hebben of een album hebben met allemaal nummers van Kurt Weill. Maar dat is ook niet hun eerste. Dat is ook niet hun eerste plaat.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja.
1: Oké, ik ken er enkele nummers van de Young Gods. En dat komt inderdaad uit hun eerste LP, de Young Gods, uit 1987. Dus misschien is het wel een nummer dat ik ga herkennen.
0: Nee, dit geval niet, want het is In C van Terry Riley. Ah. Dus het is dus echt speciaal hun versie van In C. En dit is dan een deel daaruit. Hè? Dus, dan
1: cool.
0: Dus als je dan die plaat opzet, dan begint dat ineens zo... Oké.
1: Wauw.
0: Ja, maar het is echt wel een heel goede versie van In C van Terry Riley door de Young Gods uit Zwitserland.

0: voilà, dat krijg je dan. Hè. En dan moet die plaat omdraaien. Dus zo werkt vinyl. En als je dat dan op cd zet, ja, dan loopt dat gewoon verder.
1: Voilà. Ja. Ja. Ik ben aan het zoeken waar ik mijn cover vandaan heb gehaald, Filip. Volgens mij is het een Rough Guide LP met een bijhorend cd'tje. En ik heb de LP, maar ik vind het cd'tje niet meer. Oh, ja. En dan staat er de cover op die eigenlijk ook een beetje gerelateerd is aan dit programma.
0: Okay.
1: We hadden het daar straks over Cream.
0: Ja, ja.
1: Van Eric
0: De witte kamer.
1: The White Room.
0: Ja.
1: Eric Clapton.
0: Volgens mij zou het kunnen zijn dat er tegenbetogers zijn.
1: Koekoek.
0: Die zo boe. Ja, omdat voor mensen die het, ik heb het daarnet al gezegd, er is een door de stad gefinancierd feestje voor Netanyahu op de Groenplaats. Dus daar hangt het vol met leuke vlaggetjes. De stad vond dat moet kunnen. En daar geven we geld aan. En daarom mag dat op de Groenplaats. Als het niet mag, als het niet moet kunnen, dan moeten ze wegblijven van de Groenplaats. Wegblijven van de grote markt. En liefst zo ver mogelijk van het centrum van de stad blijven. Maar de grote vrienden, de grote Israëlische vrienden, die mogen wel in het centrum van de stad zitten.
1: Ja. En even drinken.
0: Even drinken. En
1: dan de cover.
0: Ja, de cover van de week.

0: fan van Erik?
1: Nee, nee, ook niet van dit.
0: Ja, waarom heb je dat dan...
1: Omdat ik snel moest zijn.
0: Ah, ja. Je moet dat altijd goed op voorhand voorbereiden.
1: Ik had...
0: Als je op reis gaat, dan moet je dat allemaal op voorhand.
1: Ja. Ja. Maar ik had dit gegoogeld op Door. Dus ik had al mijn plaatjes op Door
0: En je dacht van, oké, deze...
1: De platte troep.
0: Ja, oké.
1: Eric Clapton en Eric Arthur Louise komt uit een vreselijk compilatie-cd'tje. Reggae Dance.
0: Reggae Dance.
1: Op het label Arcade.
0: Arcade. Ja, dat
1: Arcade.
0: Is Arcade, ja. Ik ga naar Denemarken. Vorige week zat ik hier alleen en dan ben ik begonnen met iets uit Denemarken. Mac and the Peckabillies. En die maken normaal gezien een soort van kindermuziek. Maar deze plaat heb ik gekocht omdat er een cover op stond van Zappa. Van Zappa. Dus en dat had ik vorige week gespeeld. En dan had ik daarna nog een covertje van Hot Chocolate dat er ook op stond. En eigenlijk, ze staan echt wel... Dat is plezante covertjes die erop staan. Dus ik dacht, ik ga dat nog eens meepakken.
1: Ah, daar ben ik.
0: Ja, voilà.
1: NOS.
0: Ja.
2: Hear what I say. My feet run

0: Heb je het opgezocht?
1: Ja, ik was aan het twijfelen. Ja? Ik zat half goed, half fout. Ik had,
0: Je had Company al.
1: Company
0: Vincent, Vincent.
1: Nee, ik had Weeks en Company.
0: Ah, Weeks, nee.
1: Het is
0: Shirley. Ja, ik heb daarvan een cd van Shirley en Company. Ja. En daarop staat deze Shame. En dan staat er een nummerje op dat er keihard op trekt. Een totaal andere tekst, maar trekt er keihard op.
1: In het Deens.
0: Nee, dit is niet in het Deens, het is in het Engels. Ah, ja, maar dit is Mac en de Peckabillies en Shirley and Company die zingen in het Engels. Maar op zich, ik vind dat echt een plezant nummer wel. Het origineel, hè, van Shirley and Company.
1: Ja.
0: Met dat stem.
1: En van waar kennen wij dan Weeks and Company? Zoiets denk ik, hè. Weeks and Company.
0: Ja, dat is Plaza. Yo.
1: Dat is een hotel.
0: Ja, dat is ook een hotel, ja.
1: Weeks and Company, ik zoek het op.
0: Ondertussen gaan we verder met het huis. En
1: zijn onderdeel.
0: En zijn onderdeel. En welk onderdeel krijgen we vandaag?
1: Mag ik even de deur open doen?
0: Ja.
1: Voor de hitte?
0: Is het raam?
1: Nee, door.
0: Ik dacht het venijteren.
1: Open de door, Filip.
0: Voilà. Dat doen we.

0: En wie mocht de deur openzetten?
1: Tommy McCook en zijn Skettle Lights. Zijn LP, ik wist het zelf niet, uitgekomen op de Record Store Day. Ik stond al jaren geleden.
0: Ja.
1: Met allemaal, ja, ska. Ja, nummertjes. Waar die Latin vandaan komt, dat weet ik niet.
0: En dit is een boxje vol met Trojan. Waaronder dus deze Augustus Pablo en de Bedroom Mazurka.
1: Mazurka is een nummertje van Ming de Ville, hè?
0: Koekoek.
1: Ik heb nu Filip, volgens mij een van de allereerste blanken die een hit had in Jamaica met een ska-nummer. Maar het is niet hetgeen dat ik ga draaien waar het nummer 1 mee geworden is. Het is een ander. Mind the Door. Mind the Gap en Mind the Door.
0: En,
1: je kunt hem, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Voilà.
0: Ja.

0: Je kent hem, hè, maar...
1: Ja, ja,
0: precies. Maar het is...
2: Maar niet deze versie.
0: Nee, er zijn verschillende versies van, hè. Dit is een andere versie daarvan.

0: Ik heb alles al genoemd, even.
1: Ja, je hebt alles al genoemd, maar het is het tegenovergestelde van het plaatje dat me mij hebt gegeven daarnet. Dus het volgende gaat over...
0: Basement.
1: The Basement. En dit is The Roof.
0: The Roof.
1: The Fiddler on the Roof.
0: Ja. Van wie moet je dat kennen?
1: Ja, er zijn veel versies van The Fiddler on the Roof. Ja.
0: Maak het eens op.
1: Daarnet was het The Soul Brothers. En dit is een cd'tje dat ik gekocht heb voor... ja, een ander nummer dat erop staat, van Noel Pointer. En Noel Pointer is een zwarte Amerikaan. Die ja, zo, geeft hij een viool, want hij speelt viool. En dat klinkt heel funky.
0: Ja, ja. Ik had gezegd funkadelic.
1: Ja, ja, ja. Maar die heeft dus ook op die plaats staat ook gewoon een nummer van allee, hoe heet hem? Stevie Wonder.
0: Ah.
1: Stevie Wonder. En dan, hij heeft van Stevie Wonder op die plaat Living for the City gecoverd. Ja. En ik vond dat keigoed. Dus dat is echt ook een keigoede plaat van Noel Pointer.
0: Ja. Ja. Fiddler on the Roof.
1: Fiddler on the Roof, dus ja.
0: Nee, ja, ik herken het. Maar ja, dit is het. Ja, de andere kant, hè.
1: De andere kant van thuis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Of noemen ze dit popcorn?
1: Ah ja, ja,

0: We hadden Queen of the House.
1: Queen of the House.
0: Ja, de king was on the road en de queen was thuis.
1: Thuis.
0: En ja, ze zat ook in Amerika, hè, de queen en de king.
1: Zou kunnen, niet?
0: Ja. De dokter studeerde af. Mm-hmm. Ja. En daarvoor hadden we iets over de celler. Nee, was het over de celler?
1: Ja. Oh, ik weet het al niet meer. Ja. Heb ik het? De basement. Down in the basement van King Coleman.
0: King Coleman.
1: Ja, de popcornversie.
0: Ja.
1: En nu?
0: Een onderdeel van het huis, The Windows.
1: The Window.
0: En de man die ervoor stond. En daarnet liep hier ook een man voorbij het raam.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dit is trouwens, of dit zijn de Flying Lizards.
0: Ja.
1: Weet jij hoeveel LP's zij hebben, Philip? Flying Lizards.
0: Twee?
1: Drie. Ah,
0: drie. De derde is een dub of zo. Nee?
1: Nee, de vierde is een dub.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, de derde is top 10 en is een heel commerciële LP.
0: Ja.
1: En ze begonnen met dus deze, op
0: ja,
1: Virgin, in 1980.
0: Ja.
1: En hebben ze nog eentje gemaakt in 1981, de Fort Wall.
0: Ja.
1: Dat kan ook wel een onderdeel zijn van een huis, een wall.
0: Dat is waar. Hey. Teacher, hè? Dat is,
1: ja, another brick.
0: Ja. En,
1: dan hebben ze, inderdaad gelijk, hebben ze The Secret Dub Life of the Flying.
0: Die heb ik.
1: Dat is een dub allemaal dub van dit?
0: Nee, want je herkent ze niet. Of misschien, er zullen misschien wel een aantal nummers zijn die, maar het is redelijk dub. Ik bedoel, onherkenbaar. Ja.
1: Ja. Dat wist ik niet.
0: Ja. Op CD. Ja, ze hebben dat toen waarschijnlijk op vinyl uitgebracht en nadien hebben ze de fout ingezien en hebben ze dat op CD uitgebracht.
1: Ja, dat is zo. Dat mag.
0: Ja. Ja.
1: The Secret Dub Life of the Flying Lizards. Dat moet ik eens opzoeken.
0: Ja.
1: Dat zegt me wel iets.
0: Man Around the House. Daarnet voorbij het raam en Around the House. En het is Grace Jones. Ah. Nog maar eens.
1: Ja, je dubbel. Dub.
0: Ja.
1: Wauw.

0: onderdelen van het huis en het huis zelf. Man around the house tot 2 uur.
1: Ik kan terug naar mijn kelder.
0: Ja.
1: Ik heb een Afrikaanse kelder bij.
0: Een Afrikaanse kelder?
1: Ja, Afro House. Afro House. The African Basement. Dat is even een singeltje, hè?
0: Ja.
1: Dus, het begint nog wel housey, maar ja. Daarna ga ik het redelijk...
0: Het is dan ook percussies. House.
1: House. Ja. Ja. Maison muziek.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. From Afrika.

0: African Basement, de soul drum versie. Want de andere kant is de horn versie. Version van Bolla. En Bolla heeft één CD uitgebracht. Niet op single, maar hij wil zijn echte naam niet vrijgeven, prijsgeven. Dus gewoon Bolla is een singeltje uit 2008. African Basement.
1: Ik heb heel wat slechte dingen gevonden. Ja, overhuis. Zoals dit uit het verre Limburg. Daar was jij in de buurt, denk ik, hè?
0: Sankt Vith.
1: Ja, dat is toch in de buurt.
0: In de buurt.
1: Ja, ja. Ik denk dat ze zo spreken daar.

0: Mingendig.
1: Ja, en mijn huisje. Ja, dus het is iets, het is een huig. Ja, ja, okay, daarom nu snappen we waarom dat die zo ja, problemen hebben om sommige medeklinkers uit te spreken.
0: Mingendig. Dus daarnet liep er hier iemand over het balkon, vind ik, ja, voor een venster.
1: Maar dat balkon.
0: Is het een deur of is het een venster?
1: Ja, hier is het. Dat is een venster. Een deurvenster.
0: Wij zitten dus op de eerste verdiep, dus ja, daarboven in dat vensterke. Ja. Hebben we iemand zien lopen? Ken jij hem?
1: Nee, ik ken hem niet.
0: Nee. Is iets voor de Glen, denk ik.
1: Ja, ja, ja.

0: Het is wel raar, hè, Wiltura, dat hij droomt van een huisje aan de zee, terwijl dat hij ook wel een huisje in Montmartre wou. Het is de steen of de ander, toch? Hè?
1: Casa.
0: Casa.
1: Casa, casa.
0: Mi casa es su casa.
1: Casa, zoiets. Casa, denk ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar dus, ja, ik heb dan dit gevonden, een karaoke-cd met allemaal hitjes van Wiltura. Ja, je kunt meezingen.
1: Nee.

0: Vos Latina.
1: De best groove worldwide.
0: Oh ja, Vos Latina. Elke zondag. Tussen 10 en 12.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Toen was dat, hè?
1: Toen.
0: Oh, ja.

0: Dan moeten we ze met ook zeggen. Alla prossimo domingo.
1: Ja. Proxima volta. Proxima ja. volta.
0: Alla casa de Fernando.
1: Fernando.
0: Van Abba, hè?
1: Abba, ja. Het was van Abba, ja. La Bilos Caracas Boys.
0: Ja.
1: En dat was tussen 11 en 12 ook nog. Los Bilos Caracas Boys ja. van Venezuela.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Het is worldwide.
0: Worldwide. In de badkamer. Nee?
2: My bathroom is a private kind of place.

0: My Bathroom
1: Mirror.
0: Ja, ja, ja. En ik dacht van, er zou wel ergens een gat komen dat ik dan iets over iets anders van de badkamer kan.
1: Een gat. Ja, een gat in de
0: maar er zat geen gat in de badkamer, dus dat is dan voor straks dan. Hè.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nog een huisje. Van de grootvader nu.
0: De grootvader.
1: Ja. Casa de Pepe.
0: De Bompa.
1: Bompa, lawaard.
0: En die...
1: En Casa de Pepe.
0: Ah, Casa de Pepe.
1: Pepe. Pepe.
0: Ah, kinderen van Pepe en Meme?
1: Nee.
0: Zaten samen op de canapé?
1: Nee.
0: Ik ga niet verder, want die is zo slecht.
1: Ja. Nee.

0: de duivel in het huis.
1: Ja, zeg, van, ja, zeg maar.
0: Nee, ik wou zeggen, van La Compagnie Creole.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Wij waren afgelopen week in Bonn.
0: Ja.
1: Bonn, hè?
0: Ja. Ja, ik was daar niet, maar jij was
1: daar.
0: Ja,
1: ik was daar en daar hebben wij voor het huis gestaan van bekendste Bonnenaar. Bonner.
0: Een bonbon?
1: Bonbon, Harry Bonn. Nee, Ludwig.
0: Von? Ah, ja.
1: Beethoven.
0: Is dat echt...
1: Het geboortehuis.
0: Is hij in Bonn geboren?
1: Geboortehuis is dan... Ja, en heeft er dan ook een museum.
0: Ah, ja.
1: We hebben daar foto's van.
0: Okay.
1: Van Ludwig van Beethoven. Ja.
0: Dit is Dog's Room. Hey, Dogs met D-O-U-G. Van Maurizio Smit.
1: Smit.
0: Ik denk dat het instrumentaal is. Op New York Latin Hustle.
1: Ah, ja.
0: Ja.

0: We zijn iets vergeten.
1: Ik zie het.
0: Ja, de jingle vergeten te spelen. En, ja. en vorige week heb ik die wel proberen te spelen, maar dan weet ik dat er een probleem was. We zitten in de kleine studio en dan, ja, dan viel dat signaal weg. Dus, en dan heb ik het maar gewoon vermeld zo. Dus ga ik nu dat ook doen, hè. Reclame maken voor een activiteit van de radio op vrijdag 19 juni.
1: Ja.
0: Dan is er om 6 uur, of vanaf 6 uur, is het de kortste nacht. En dat is in Stormkop. En dat loopt dan uiteraard een hele nacht door tot zaterdag 20 juni. Met allerlei live optredens en zo. Ik weet niet of het ook rechtstreeks wordt uitgezonden op de radio. Dat weet ik niet. Maar dat is dus over 3 weken op vrijdag 19 juni.
1: Ja.
0: En nog een laatste nummer komt van u. Ah. En dat is om een vlotte overgang te maken naar het volgende programma, zijn de Back to Base.
1: Het is in ieder geval dub.
0: Dub.
1: Of het vlot is, dat weet ik niet.
0: Ja, maar het is Serge Gainsbourg, de 3-cd-box met Gainsbourg in dub, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Ik heb die ook. Ja, zet maar op zo. Ja. Maar het is... Ik weet niet welk nummer het is van Gainsbourg.
1: Maison Poulaga in dub.
0: Ja, en Maison Poulaga, ik weet niet wat het op een officiële plaat staat. Of op een,
1: ofwel op deze cd.
0: Maar wel op de cd-box.
1: Ja. Ja.
0: Dus volgende week zijn we terug.
1: Ja.
0: Misschien met De Nof.
1: De Nof. De Nof. Fontaine. Le Jardin.
0: Het gras, de bloemen, de bomen.
1: Het tuinhuis.
0: De mol. Ja, dat kan allemaal. Volgende week tussen 12 en 2 op Radio Centraal. Radio Centraal dus. En nu ben ik eigenlijk terug dat ding aan het opzoeken.
1: Maar schel. Schellen.
0: Ja, voilà. Dus volgende week dus op Radio Centraal. Voilà, Radio Centraal. Volgende week tussen 12 en 2. Maar eerst dus deze nog van Gainsbourg. Tot volgende week. Het is à la Brigade des Stup dat hem dus in dub heeft hier. Ja.

0: En vanavond natuurlijk ook Zeppil tussen 9 en 10 met aandacht voor Sonny Rollins. En ik denk dat het daarna in de galerij ook nog aandacht zal zijn voor Sonny Rollins.
1: Bij de Pol.
0: Bij de Pol. En ja, de galerij.
1: Lang geleden dat ik hem nog gehoord of gezien heb.
0: Ik zie die om de 14 dagen, ofwel op de radio, ofwel die ene keer dat ik dan op de mer kom.
1: En nu is het back to base. Ja.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky van 2 tot 3, dus met een heleboel nieuwigheden weer meegebracht van all over the world. En straks krijgt u een Rubber Dub Selection puur vinyl uit de jaren 80. We begonnen al met deze Rootsy Beats, een gast uit Spanje, en heeft ook iemand uit Colombia uitgenodigd. Dat wordt dan deze Dub Iron op de Melodica. Een nieuw release op het Dubophonic label, deze Traveler's Soul. En verder met nog meer steppers, Jav Virgin staat klaar, hij komt uit Portugal, ook weer van dezelfde vibe in deze Pest Control.

Bestia version uit Portugal dus, en van Portugal naar Frankrijk. Klein beetje terug naar deze kant op dus, met een nieuwe 12-inch op vinyl aangeschaft van de Dub Shepherds uit Frankrijk, met Passion Hera uit de Seychelles, de vocal side Live in Love. En dan gaan we die nog omdraaien voor de Flute in Love, want dan hebben we nog een dwarsfluit met Pia Zaya, allemaal op deze Railroad Records product.

Zeer mooie version deze van Piazzawa op de dwarsfluit samen met de Dub Shepherds. En zij deden ook de voorkant met Passion Hibba met deze Seychellese zanger en Live in Love. We vinden het met Madeleine, deze Italiaanse dame. Ze heet eigenlijk Carlotta Giarno. Heeft al de helft van haar leven doorgebracht in Zuid-Amerika en ook in Jamaica. En daar heeft ze met heel veel artiesten samen tunes opgenomen. En dat is nu allemaal samengebracht op één album, From My Heart to Your Heart. En we nemen het weer eruit hier samen met de spijtig genoeg ook overleden Max Romeo. Send the praises up, gevolgd door The Verger.

Dub the Praise, productie op het Jaweel record label. Deze showcase, het album van Madeleine, From My Heart to Your Heart, onlangs uitgekomen. En een beetje lichter werk, Keat & Tex met twee tunes uitgebracht, een maandje geleden ongeveer. Twee covertjes, de eerste die ik kom, die gaat u wel zeker herkennen, Perhaps Perhaps, oftewel in de originele versie van Doris Day, ofwel van Cake, ofwel van de alle anderen die dat ooit al eens hebben gecoverd. Maar nu is in een dubbe version gestoken door Keat & Tex, Perhaps, Perhaps.

Perhaps, dus Keith and Tex, the original Stop That Train, mannen. We hebben hier even een andere cover aangepakt, dus van Doris Day ofwel Cake enzovoort, perhaps. Maar ze doen er nog eentje en die komt van Bobby Caldwell, original uit 1978 met Do For Love. In 1998 ook nog eens door Tupac Shakur aangepakt, maar hier dus ook in een nieuw jasje gegoten door Keith and Tex, Do For Love.

Tot daar deze twee singles van Keith en Tex mee en altijd een mooi dubje erachteraan. Allebei ook in een Tats recordproductie. In de tijd voor Real Vinyl Pressure, de eerste 10 inch die ik heb klaarstaan is van Enforcer. Die is net gereleased op het Narrows label. Klassiekertje dus deze Africa Way met ook de lange versie uiteraard.

12 inch vibes bij Back to Base. Deze kan nog een uurtje doorgaan, zowel deze Moving van de Improvers op het Venture label. En nog meer van dat 12 inch versions. Dus de volgende is een 12 inch van Jad Thomas productie op zijn vibes label. 1984 heb ik hem aangeschaft. En deze Johnny Osborne doet het erop met Let Him Go.

Strictly Rub It Up In Your Face met deze back-to-base style. Johnny Osborne, Let Him Go. Een Vibes & Vibes productie uit 1984. En we gaan zo dadelijk nog een paar jaartjes terug naar 1982, want daar hebben we een Ike Mouse klaarstaan. Het zijn album The Mouse and the Man, maar hier op de 12-inch version van het Greensleeves label. Twee weken geleden was de Ike Mouse hier ook nog eens aan de beurt aan de kust, want hij heeft een optreden gegeven in Mariakerkje aan een klein festivalletje daar, maar het was maar een schim van wat hij ooit kon, dus het zal nooit meer zijn wat dat het ooit geweest is. Remember this one, Terrorist in the City.

Terrorist in the City, productie van Linval Thompson in de gouden jaren 80, 82 om juist te zijn. En waarschijnlijk de laatste voor vandaag gaat komen van de Crown Prince of Reggae Music, niemand minder dan Dennis Brown. Op zijn Yvonne Special Label, dat was zijn vrouw, heeft haar een labeltje cadeau gedaan in die tijd. En daarop staat deze To Be a Weak Man.

Het is Dennis Brown, To Be A Weak Man uit 1983. Ziet het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Waggy. Volgende week komt Ja Rebel ons nog eens vervoegen. Je hoort er dan meer van at 2 o'clock. Ik zeg alleen nog peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

Ziggy Marley met de Melody Makers. Welkom bij Namaste op Radio Centraal, 2 wekelijks op zondag tussen 3 en 4.

En van Daryl Adams, die een liedje van Woody Guthrie speelde, gaan we over naar de echte Woody Guthrie. What will the deep sea say?

en moeder sust met liedjes je pijntjes en verdrietjes en met menig mooi verhaaltje.

En we hoorden Louis Neffs Zonnestraaltje. En nu is het weer een Ierse muziekje of zoiets. En de Hier en Nou compilatie CD. En u bent nog mee bij Namaste op Radio Centraal 106.7 of op internet en op DAB+.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

En dat is hier na Louis Neefs hoort u Water en Wijn CD van Wannes van Velde en Vrienden. En als u straks nog iets wil doen, of vandaag of nu, kan u beter niet op de Groenplaats zijn, maar beter in de Nopzak aan de Grote Pieterpotstraat voor de traditionele Ierse jam sessie.

Een liedje van Ferre Grinjaar wordt u Clannad, de eerste band. En u luistert nog naar Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 en anders op internet of op DAB+.

Centraal 106.

Namaste op Radio Centraal, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4. Volkmuziek en allerhande. En u hoort Clannad. En we gaan over naar Still I Span. En dat was net nog een jingeltje van de kortste nacht van Radio Centraal. Net voor de zonnewende, zeker.

Nog 5 minuten en het is 4 uur op Radio Centraal in Antwerpen in België op 31 mei 2026, zondag tussen 3 en 4, namaste. 2 wekelijks op Radio Centraal 106.7. U hoort Steel Eye Span en we gaan rap over naar iets anders om de laatste 5 minuutjes nog te vullen. En dan zeggen wij tot over 2 weken op 106.7 of op internet radiocentraal.be en anders op DAB+. En anders op de bijna kortste nacht in Stormkop, dat is tegen de 20ste juni ergens, denk ik. Dan moet u opzoeken op de website van Radio Centraal, 106.7, radiocentraal.be. En we nemen u mee met de Wailers.

U luistert naar Radio Centraal. Radio Centraal. Op de 106.6. 106.7. 106.7.

Dan voelt het uit.

Het is nogal iets, rustig. Oh, wat ik het toch. Oh, zat. Ja, ik heb weer van alles ontdaamd, hè. Allee, ontdaamd. Ik doe het mijn eigen al, hè. Ja, ik zou eigenlijk op mijn leeftijd, hè, in een zetel moeten liggen. Of op straat, of op een balkon, of op een terrasje. En gewoon moeten ontspannen en niks doen. Niks doen en nog eens niks doen. Maar ja, ik denk ik altijd in beweging, hè. Du bon bouger, dat is eigenlijk the story of my life. Als ik ooit een bibliografie zou schrijven, of beter gezegd, zou laten schrijven. Ik zou geen biografie willen, nee. Iemand anders mag mijn leven beschrijven. Als ik dat zelf allemaal nog eens moet doen, al hetgeen dat ik heb meegemaakt, oh, dan heb ik nog eens een heel leven nodig om dat te kunnen beschrijven. Maar of dat... Maar we zijn mij allemaal ontzeggen, want... die hitte, hè. Oh, maar die hitte. Ja, allee, u weet ondertussen... Maar dat er welk programma dat bezig is, neem ik aan, hè. Op de Radio Centraal kan u het komende uurtje luisteren naar... Dupont en Voeteruit. En ik ben meneer Dupont. En ik kan jullie weer vertellen over alles. Wat ik gedaan heb, wat ik ben geweest. Met wie ik op stap ben geweest. Wat ik nog allemaal van plan vind te doen. Ja, het is toch niet aardig dat ik dat kon doen. Allee, ik had dat eigenlijk op vuurnaad moeten vragen. Niet nou, wat ik heb het al gezegd eigenlijk. Maar of is wat? Als je wat geroze op de achtergrond hoort, dat is van mijn ventilator, hè. Oh, het is hier zo warm, hè. Ja, en de laatste tijd is het een beetje, ja. En dat hebben we een hele tijd niet gehoord, hè. Er zijn een hele tijd allerlei projecten geweest op de radio. Speciale uitzendingen. En ze mis dat je dat maar 2 keer per maand, hè, of de 2 weken, een programma hebt. Was dat nog maar 1 keer per maand dan dat ik programma had? En als ik me goed herinner, een goede maand geleden, was ik echt niet in de mogelijkheid om een programma te prepareren, om het zo te zeggen. Ja, want ik, terwijl jullie mij horen, zit ik weer iets anders te doen. Dit programma is op voorhand is, ja, geprepareerd en opgenomen en verzonden, digitaal bewerkt en weet ik veel wat allemaal. Om dat op dit moment uit te zenden op Radio Centraal. Ja, maar dus... Oei, ik krijg hier een bericht in precies. Wat was dat? Even kijken, ja. Die telefoon die stond niet stil van mij, hè. Dat is ongelooflijk. Dat heb ik niet meer nodig. Dat doe ik niet. Wacht, dat is even afgeleid, hè. Dat eigenlijk ook niet. Ja, ik zal direct moeten reageren. Sorry, ik zal zo'n beetje verder doen. Is het goed? Allee, u paalt een voeter uit op Radio... Ja, Radio Centraal. En ik kan dan direct jullie terug toespreken. En ondertussen kan u nog wel luisteren naar leuke muziek, hè. Dat is altijd plezant, hè. Muziekje, een stripje muziek ertussen. En dan mag het leven toch zo mooi.

Allee, ja. Ik zit terug. Ja. Allee, dat zou je te denken. Als dat programma zo dat geprepareerd is, dan zou je dat toch kunnen uitknippen, hè? Dat hij mijn telefoon krijgt. Maar dat is toch precies dat ik mijn eigen interessanter wil maken dan dat ik al ben. Omdat ik terwijl dat ik met jullie aan het praten ben, ik ineens een telefoon krijg. Maar ja, ik hou van spontaniteit. Ook al is het op voorhand geprepareerd, wil ik niet zeggen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. En dan moet dat niet gecensureerd of op de rood geknipt worden. Hè? Oh nee, dat is wel al een uitdrukking. Hè? Geprepareerd. Ik prepareer mijn programma's. Du pont préparé. Of ik kan ook zeggen gehackt. Nee, dat niet. Nee. Ze mogen mij niet hacken. Dat mogen ze niet doen. Dat zou niet gewoon zijn, hè. Ja. Oh, my. Oh, god. Allee, hier zit ik nou weer, hè. Nogal iets, hè. Oh, maar ja, wat ik allemaal heb meegemaakt de laatste weken, de laatste maanden, gaat dat niet verneugelijk. En dat komt omdat ik zo'n actieve mens ben. Daarboven denk ik ook een mens die nogal geïnteresseerd is in interessante toestanden en dergelijke. Andere mensen die hebben eigenlijk een vrij saai leven. Maar ik niet. Ik heb eigenlijk een heel boeiend leven. Wat ik allemaal niet doe. Wat ik tegenkom. Wat ik... Oei. Oh, god, ik is toch... Dat is iets wat dat die mensen anders... andere mensen... Als je die hun leven samen telt, dan komt er nog niet ontgeven wat ik allemaal heb gedaan. Ja. Allee, dus je krijgt een telefoon. Je hebt het gehoord, hè? Je hebt het goed. Daarmee... Knip ik dat er niet uit. Omdat ik de naam dan niet zou kunnen overklappen, verstaan. Als ik dat uitgeknipt, dan zouden ze zeggen, oh, zit weer wat uit zijn duim te zoeken. En een telefoon, je hebt me niet op pot. Nee, je hebt het gehoord, hè. Je wordt er getuige van. En ik heb nou weer een uitnodiging, een heel interessante uitnodiging gekregen, hè. Ja, dan een maand van mij. Die heeft gevraagd of dat ik mee een reis wil maken met hem van de zomer in Griekenland, de Griekse eilanden, had jij een jacht kunnen op de kop tikken en dat ik wil meegaan en ik mag iemand meenemen, ja. Ik zeg natuurlijk, ja, mijn Brigitte, hè, dat is mijn vrouwtje, hè. Ja, ik heb al een hele tijd toch ondertussen een behoorlijk serieuze relatie met Brigitte. Ja, die komt van Marseille, hè. Ja, ze heeft een winkel, hè. Allee, ja, een eetgelegenheid eigenlijk, hè. Ja, patekens en petitvoerkens en zo, van alles en toertjes en zo, hè. Goelsen, hè. Amai. Ik ben al 4 kilo bijgekomen. Sinds dat ik een relatie heb aangegaan, zijn begonnen met mijn Brigitte. Ja, maar dan moet ik er nog over liggen met jou, of dat zij dat wel ziet en hij nog Griekenland gaat. Want ze kan jouw zaak zomaar niet achterlaten, hè. Alleen ze wel personeel dat ze daar waar is, maar ja, toch. Als baas, hè, als chef, moet je dat toch allemaal een beetje in doorhouden, hè. Want dat personeel van tegenwoordig...

kent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht.

Maar ik weet het. Ik weet niet of dat komt een aanbod van ingaan. Ja, Griekenland, ik ben er altijd heel geweest, hè. Schoon land, hè. Ah, maar dat is een schoon land, hè. Ja, maar dikwijls denk ik toch, inderdaad, koning Leopold de Eerste, hè. Toen dat België dan zijn onafhankelijkheid uitriep, hè. Ja, de Hollanders waren niet meer akkoord, hè. Na de val van Napoleon in 1814 in Waterloo. Amai. In België, Nederland, Luxemburg is dan een nieuw land geworden. Maar ja, alle macht dat in het worden, hè. Die Nederlanders, die hadden de politieke macht, de gerechtelijke macht, de economische macht. En het zouden België dus eigenlijk, hè. Ja, dan konden ze heel veel taxen betalen en dat zat niet goed mee, hè. Dat ging niet goed, hè. En dan hebben ze, ja, is er een revolutie, hè, in 1830, in Brussel, een revolutie, de Belgische revolutie is dan uitgebroken, hè. Voor de onafhankelijkheid van België, hè. Ook natuurlijk omdat in het noorden, het oordige Nederland, dat was protestants. En het zuiden, het oordige België, dat was katholiek. En dat ging gewoon niet goed samen. Maar ja, de Hollanders zagen daar niet zitten. Ja, in eerst bekam de helft van hun land dat eraf was. Nee, het was al een klein land. Hè. Toen België, Nederland, Luxemburg. Dat is tussen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië. Het was een klein landje. En dan nog eens Alveren, of toch bekend zo goed was. Dus de Hollanders zagen daar niet zitten. Maar de Belgen, die volharden. Die zeiden, nee, wij willen apart. We willen niet zomaar blijven met Nederland. Nee. Alleen met Noorden, hè. Toen was dat nog allemaal, hè. En het tijd geweest dat België Nederland hier, hè. En dan was Nederland, noemde ze dat zoiets van de provincies, weet ik veel. En dan hier de België Nederland. Allee, ja, kom. Geschiedenis, ja. Maar dan de buurlanden, die waren een beetje van zich, hé, hey, die konden het nog niet aan de tand doen, die konden toch een klein oorlogsje in het midden van ons, van ons allemaal zo'n klein oorlogsje tussen die Hollanders, België, Luxemburg, die konden toch niet aan de tand beginnen doen. En die zijn dan, ah wel ja, die zijn dan samengekomen, die hebben gezegd, ah wel ja, hebben die gezegd, ze mogen een onafhankelijkheid krijgen, die Belgen. Met de goesting van de landen ziet je ook dat echt niet zitten. Hè. En dan is België een apart een nieuw land geworden in 1830. Hè. En dat was een internationaal akkoord tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Die hebben dan gezegd. Ah wel, ja, hebben die gezegd. Maar het moet een koninkrijk worden. Maar ja, België, dat was er veel. Ja, vroeger, de België, de oude België. Oh, die hadden een groot territorium, hè. We kan tot in Parijs, hè. Zelfs op de Britse eilanden zaten die, hè. Maar dat was anders, hè. Toen waren er nog geen landen, nog geen grenzen, nog geen echt grondgebied, hè. En dan de Noisoet, een Belgische regio, ja. Dat is altijd een deel geweest van het Romaanse imperium. Van het Oostenrijkse-Hongaarse Rijk, van de Pruisen, van de Spanjaarden, van de Fransen. Allee, iedereen heeft hier even een bal kunnen spelen. En dan in 1830 is België eigenlijk voor de eerste keer echt een onafhankelijk land geworden. Maar dan nu de buurlanden, hè, die zijn van, ah wel ja, ze mogen een afhankelijkheid krijgen. Maar het moet wel een koninkrijk zijn. Maar ja, er zijn nooit een koninklijke familie geweest. Er zijn nooit een koning geweest. Het land was pas nieuw, eigenlijk echt officieel. Een land hoorde dat dus had geen geschiedenis van een koninkrijk. En dan hebben ze zoals iets te zoeken, hè. In Groot-Brittannië was er dan een Duits, hè? Een Duits die erom, hè? Pas op, gewoon maar zeggen, allee, of ze wat begint te wel. Maar nou kom ik een bruggetje maken met jij wat ik de zus stond zeggen was verstaan. En dan was er een Duits eigenlijk die getrouwd was met een Britse prinses. Ik denk dat ik me nog goed herinner,
De tweede in Leiden kan niet zien te worden. Maar dat kind, dat was, ik weet niet, dat was ziek, die was gestorven of zo. En dan zaten ze in Groot-Brittannië met die prins, dat eigenlijk de Duitsers zo'n beetje opgeschept, want die was niet al te populair. En die Duits, die Duitse Duitse prins eigenlijk, die heeft dan, die heeft een keer de kroon, de kroon van alle hoe noemen ze dat? Ja, die hebben ze de troon eigenlijk, niet de kroon. Ja, van een troon was meestal de kroon, behalve in België. Hè. De Belgische koningen hebben geen kroon. Hè. Nee. De Britten en zo wel, maar de Belgische koning zou zijn geen kroon. Hè. Maar die hebben ze ooit een troon van Griekenland aangebouwd. En die heeft toen gezegd, nee, dank u. Daarom dat ik... Hè, ik kan nog Griek, ik heb een uitnodiging voor nog Griekenland te gaan. Ik kan er graag naartoe, maar ik weet nog niet of ik het nou nog ga doen deze zomer. Het is nogal kortig. En dan met ons Brigitte had ik al zo wat andere plannen. Maar daarmee, ik weet het niet. Maar alleen, om een verhaal af te maken, hij had ervoor bedankt. En dat was ook een hoge tip in het leger van Napoleon en alles. Dus dat was wel, allee, iemand die wel het een en het ander bewezen had. Hè. Die had wel een staat, een dienst van staat. Hè. Allee, een staat van dienst. Allee, ja, je weet wat ik wil zeggen. Hè. En dan zei ze van, wilde jij koning worden van het nieuwe land België? En daar heeft hem ja op gezegd. En dat vind ik raar. Dat vind ik raar. Ik zou kunnen kiezen om koning te worden tussen, tussen België of Griekenland. Ja, dan zing ik toch wel Griekenland. Al ja, dat prachtig, die geschiedenis, die monumenten, die eilanden. Allee, nou, België is ook schoon. Maar ja, kom. Ik zou dan toch wel zeggen, laat me dan maar koning van Griekenland worden. En dan is hij koning van België geworden. Dat was de Leopold, de eerste, hè. Leopold, de eerste. En dan waren de Britten content. En dan waren de Duitsers content. Oh ja, het was eigenlijk een Duits, maar dat was dan in Groot-Brittannië een prins. En zijn vrouwtje was dan overleden, als ik het nog goed herinner, ja. En dan zaten ze zo aan mij van, ja, op die Duits hier. In Groot-Brittannië, hè. Ja. En meteen, ze waren blij dat ze er vanaf waren. En dan moesten ze eigenlijk alleen nog Frankrijk zo'n beetje plezieren. Hè. Die moesten ook een beetje hun zuideel eruit halen. En ja, de koning en hun koningin nodig. Hè. En dan zijn ze in Frankrijk zo wat zitten zoeken. En dan moesten ze, oh ja, hier hebben we nog een prinses. Alsjeblieft. En ze hebben die naar Brussel gestuurd. En dat is dan de eerste koningin van België. Ik weet niet meer hoe dat zit. Was naar Marie Antoinette of Henriette of ik weet het niet meer. De eerste koningin, de vrouw van Leopold de eerste. En zo is dat allemaal gegaan, hè? Allee, zo viel ik me aan dagen dan soms, hè? Zo wel lezen, hè? Geschiedenis, hè? Dat is interessant, hè? Ja. Ik kan niet altijd met mijn eigen bezig zijn, hè. Nee, ik moet ook even toe iets wagen. Ja. Ja. Allee, ja. Ja. Dat is plezant, hè. Ja. En zeker dat het over het koningshoofdschot, hè. Oh, daar zou ik nog uren kunnen over vertellen. Allee, ja, pak naar de vuilbeeld. Koningin Paola, hè. Paola, getrouwd met een tweede alweer, hè? Alweer een tweede, hè? Ja, hè? Het schijnt dat dat huwelijk niet veel zorg stelde. Hij ging vreemd, hè? Dat is ondertussen toegegeven, met die Boel van Milder, die dochter van dingen, die is eigenlijk van hem. Maar Paola ook, hè? Die heeft ook een scheve schaats geschetst, hè? Allee, er werd dan van gezegd dat ze een relatie had met Adamo. Hè?
die in Italië als een Belg, die zanger, hè. Adamo, hè. Zet er los mee. Maar dat is altijd dan zo wat ontkend. Nee, ze waren gewoon goede vrienden. Ja, ja, ja. Totdat dat plotje nooit kwam. Van Adamo. Weet het nog? Paula, dulce Paula. Allee, hoe kan die nou weten dat die zoet smokt, hè? Moet de maar dat is hoort liggen. Dulce Paula. Allee, allee, kom on, helemaal, ja, mij. Godverdomme. En in de zuin, hoe heet hem? De Laurent, hè? Die heeft er een roze gat mee, met Wendy van Wanten. Ja, dat zit allemaal in de familie, hè. Dat zit allemaal in de familie. Het is goed dat dat Belgisch koningshoort, dat is geen kroon, maar. Amai, amai. Stel eens uit, dat alleen. Oh, maar ik mag er niet om denken. Ik mag er niet om denken. Ah, zo'n koningen en koninginnen met een kroon. Ah, amai, amai, amai.

Nou ja, allee. Genoeg over een ander gebabbeld. Dan zal ik terug wat over mijn eigen beginnen. Ja. Ik heb gezegd dat ik het druk heb gehad. Al mij nog niet. Ja, ik ben met mijn Brigitte, want ik heb ze dan toch af en toe eens mee weggekregen. Ze lag er in de winkel, een patisserie ook. En we zijn op Porto geweest, dus zijn we nogal geweest, hè. Maar dat was er warm. Ja, dat is vorige week. Allee, ja. Terwijl we niet dat dan weer langer zijn om dingen warm. Oh, ongelooflijk. En zeker als je er dan zo'n fleskop of zo achterover hebt geslagen, hè. Dan heeft dat een dubbel effect, hè. En dan waren we dan dachten we, goh, wat meer nog te zien. En zijn we naar Biarritz gegaan. Dat was van, ja, want in de golf van Piscayen, hè, dat is wat meer wind en zo, hè. Ja, dat was heel naar mij, dat was schoon ook. Hè. En dan dacht ik van, god, ik vroeg om aan Brigitte, zijn er al eens in Noord-Spanje geweest? In Santander, een schoon stad, hè. Een schoon stad, hè. Amai, dat is een schoon stad. Dat denk ik vroeger. Met mijn Gertrude is naartoe gegaan. Want die was altijd, man, nou, Benidorm. En dan denk ik van, mijn maske toch, laat ons eens naar Italië gaan. Maar dat zag ze allemaal niet zitten. En dan op de deur, ja, dan zat ik neder in Benidorm. En dan mocht ik zo mijn eigen tripje zijn. Dan ging ik eens naar binnenland en dan naar Valencia en dan naar Alicante. Dat is allemaal in de buurt daar, hè. En met moeite kon ik haar dan eens een keer meenemen, hè. Maar iedere keer heb ik haar dan iets meegenomen. Iemand op de andere kant van Spanje, onder de Atlantische kust. En dan zijn we eens naar Santander geweest. En ze vond dat wel schoon, hè. Maar dan nadien zei ze, als we terug in Benidorm waren, dan ging ik toch plat dat ik terug in Benidorm, zei ze. Wat zijn allee al, hè. Ja, want er was een Belgische bierhouwer. En dan kon ze kipkudie kopen. Dat kon ze in Santander niet, hè? Of in Alicante. Oh, my. Ja. Maar alleen, ik ben daar dus al verschillende keren geweest. En ik zei tegen mijn Brigitte, je komt eens een keer naar Santander. Ja, oké. Okay. En wat doen we dan? Maar we doen dat op ons gemakje, hè? Met een stukje met een busrijd en een ander trajectje met een trein. En dan weer een beetje meer hier en daar, al ja, er zijn genoeg mogelijkheden. En dan passeerden we Bilbao. Dat was vorige week, hè. Allemaal vorige week, veel gedaan. En dan las ik, al ja, ik had dat goed, ik had dat vernomen, ik had dat heel eens goed op internet gelezen, of weet ik veel. Dat die hulpverleners, die op de flotilla, in Palestina komen helpen, die naar Palestina wouden gaan, dat een Israëlisch leger, die heeft gecounterd op internationale wateren, hè. En dat die dus hardhandig zijn aangepakt, hè. Op een verschrikkelijke manier, hè. Het is eigenlijk alleen al voor een zogenaamd democratisch land dat aan Israël te weer te zijn, zijn die op een ja, onmenselijke manier, ondemocratisch, ongewoond is, niet te accepteren, zijn die vrijwilligers, zijn die er keihard ongepakt, vernederd, geslagen, gestampt. En dan die minister, hoe heet hem, sinds zijn naam kwijt, die er dan een fles champagne heeft geopend, toen dat ze de doodstraf terug invoerden in Israël. Maar dan al liever de Palestijnen. Wat een krapuleus volk, godverdomme toch, hè? Ja, maar ja. Maar dan die vrijwilligers die me dan uiteindelijk wel moeten vrij laten. En doordat dan de zes Basken, de grote zes Basken, tussen. Toen dat die in Bilbao aankwamen, dan zei ik tegen mijn Brigitte, oh, maar laat dat weer zien. Nou wil ik toch wel iets van zien. Ik wil, allee al, dat zijn toch mensen die toch iets prachtig doen, hè. Die willen andere mensen helpen in nood. Dat is toch het zoenste wat je kunt doen, hè. En dan zijn we er nog aan kijken.
En die hebben dezelfde behandeling gekregen, gelijk dat ze in Israël hadden. Hè. Die zijn het uit de Baskische police in neergeslagen in de luchthaven toen ze aankwamen. Hè. Ja, ze stonden wat in de weg en er moest volk weer wat op zagen uit die flikken. En dan was er een van die vrijwilligers die er naartoe gingen, die wou er tussen komen. En die flikken, die Baskische flikken, die zijn me erop gevlogen en die hebben erop geslagen en gedaan. Hetzelfde wat dat ze eigenlijk in Israël hebben meegemaakt. Nee, dat is ongelooflijk, hè. En dan in Spanje, hè. Spanje dat zich volgens mij dan toch wel behoorlijk positief heeft opgesteld. Misschien wel een van de meest merkwaardige, meer positieve reacties in Europa ten opzichte van Palestina. En het meest kritische ten opzichte van Israël. En dan daar in Spanje, in Baskenland, gebeurt dat. Ja, we waren er echt niet goed van. We hebben direct de bus gepakt onder de luchthaven en we zijn dan met een trein naar Santander. Dat is eigenlijk een toeristische attractie, die trein. Er moet alles, in Spanje moet alles met de bus doen. Ja, dat gaat rap en dat is efficiënt. Een trein, dat is een toeristische attractie. Ja, dat is een enkel spoor en dat neemt ze een tijd. Dus Bilbao en Santander moeten een halve dag zijn oortrekken. Maar ja, gepasseerd schoollandschappen. En dat was waarschijnlijk dat we nodig hadden om wat te bekomen van die agressie. Die agressie van die politieagenten. En dan ook die mensen die er juist van die, ja, die bandietenstaat van Israël, dat geweld, die agressie van Israël hadden meegemaakt. En die komen dan terug thuis en die werden terug in ingeslagen. Ja, die traditeit dan een beetje. Ja. Die had een helende invloed op ons wel. En die hebben we naar Santander gegaan. Ja, een schoon stad. Ja. Met een bruggetje, hè. Ja.

spannend. Ach ja. Ja, ik moet mijn batterij insteken. Ja. Alleen niet van mij, hè. Ik werk niet op een batterij, hè. Maar weer op mijn apparatuur. Zo. Ja, ik kijk de dingen niet bezig zijn. Dat verbruikt energie, hè. Ja, maar het is toch wel aardig, hè. Als je die beelden ziet op tv. Rusland die Oekraïne bombardeert, Oekraïne die terug op hem gooit en dat vechten en die agressie en dan in Palestina, het is ongelooflijk, ongelooflijk. En dan een land dat heel veel invloed zou kunnen hebben, allee, het heeft heel veel invloed, maar het is op de verkeerde manier. Ja, dat is in de Verenigde Staten, hè. De grootste zot dat je maar kunt inbeelden, die zot er dan al. Die zit daar op de troon. Alhoewel dat ook maar ja, een marionetje zijn, die beslist niet zelf alles alleen, hè. Dat is een heel instituut dat erachter stond, hè. En in dat in die instituut, in die rijkdom, in dat kapitalisme, overal ter wereld, is Israël serieus vertegenwoordigd, hè. En niemand daar heeft er niet tegen doen, hè. Ze zijn precies allemaal bang van, ja. Wat dat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, ja. Oké, laat ze dan allemaal hetzelfde doen met de Palestijnen. Oh, man, ja, man, ja, man. Nee. Ik word er moe van. Moe, echt waar, ik word er moe van. Als ik plannen ontmaken voor een wichtigom van de zomer met mijn Brigitte. Maar ik heb ook zoiets van, God. Kan dat wel, kan dat wel. Kun je dat wel permitteren? Ze te genieten van het leven. Verstaan? Als er zoveel miserie is. En het wordt er niet beter op, hè. Oh, ik leef al zo lang. Ik ben zo'n oude mens. Ik heb zoveel meegemaakt. En als je toch denkt. Mensen leren nooit hun. Die trekken lessen nooit. Hetgeen dat ze meemaken, hetgeen dat ze doen. Maar het wordt allemaal maar aardiger en aardiger, hè. Allemaal de fout van dat kapitalisme. Mensen die macht willen hebben, die meer willen hebben. Meer, ik wil meer hebben als ga. En ik zal u ervoor onder druk zetten. Ik zal u uitpersen om meer en meer te hebben. Hebben, hebben, hebben. Amai, amai, amai. Het is allemaal penny. Wat stelt dat voor, die macht, dat geld, die rijkdom. Dat is niet de echte waarde van het leven, hè. Of dat je nou raakt, of dat je nou macht vergaart, weet ik veel. Binnen 100 jaar zijn we allemaal dood, hè. Wat heb je er dan aan? Genieten, nu, op deze moment. Dat moeten we doen. Genieten. Profiteren van het leven. En dat kun je het beste doen. Door dat te dealen met andere mensen. Door respect hebben voor andere mensen gelukkig maken. Dan krijg je dat terug. En dan word je zelf ook gelukkig. Nou ja. Nou ja. Wie ben ik? Wie ben ik? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je de moed moet opgeven. Hè. Nee, nee, nee. We moeten blijven positief denken. En hopen, ja, dat er misschien toch even een doelverandering komt. En chapeau voor die mensen die er echt, ja, er echt iets om doen, hè. Gelijk in Palestina door gewoon helpen in de wagen, ja. In gevaar brengen eigenlijk. Voor andere mensen, dat is schoon. Nee, dat is schoon. Ik heb het vroeger ook gedaan, hè. Ik heb in de oorlog gevochten, hè, tegen de nazi's, ja. Dat was ook, ja, niet niks, hè. Dat kan ik je zeggen, hè. Dat was niet niks. Nee, nee. Ja, nee. Ja. Mm-hmm. Ja.

Nou, we mogen er niet op geven. We moeten er tegenin gaan. We moeten elke dag opnieuw moeten we durven uitkomen voor onze ideologie. Een betere wereld. En dat is geen utopie. Nee, daar moeten we voor uitkomen. Daar moeten we voor op straat komen. We moeten ons laten horen. En samen, het volk, moeten we samen moeten we dat kapitaal kapot krijgen. Want anders mocht dat kapitaal ons kapot. Dat is in het verleden al zoveel gebeurd, of zoveel plutsen in de wereld altijd. De machthebbers, degene die het meeste hebben, die willen alles hebben. En dan moeten we tegenin gaan. En we moeten blijven geloven. Blijven geloven dat er een verandering komt. Ja. En dan moet je beginnen bij je wagen. Hè. En ondertussen genieten. Een leven de kwaliteit mogelijk vol te maken. Vol liefde. Vol interessante ontmoetingen. Vol aangenomen reizen en ontdekkingen. Uitdagingen. Dat moet je zelf doen. Maar dat moet je kunnen, hè. Dat is allemaal makkelijk gezegd, hè. Die mensen in Palestina, die kunnen dat niet. Die hebben de kinderen die daar opgroeien, die mensen, oude mensen die in hun leven al hebben gevochten en hebben moeten vechten om te overleven. Die hebben niet de kans om te zeggen, wat gaan we van de zomer doen? Ach ja, ik zit hier te denken van, wat ga ik van de zomer doen? Wat een luxe probleem, ja. Oh God. Misschien moet ik naar Palestina gaan en er ook kon helpen. Ik heb dat nog gehoord, mensen vroeger, toen het nog niet zo'n eeuwige oorlog was. Die gingen dan naar Israël, zo gezegd, omdat ze dan, als je er binnenkwam in Israël en je zei dat je Palestina wou bezoeken, als buitenlander, dan rokte niet binnen, hè, dan konden terug. Hè. Nee. Ik heb mensen gekend die zijn dan, we gaan naar Israël en dat moet je goed documenteren. Hè. Ik wil dat gaan bezoeken en dat. Ja. Maar die hadden ondertussen dan al die mensen afgesproken. Ook Israëli's, hè, want niet alle Joden zijn klootzakken. Hè. En die zijn dan Palestina binnengerokt en die wouden zien hoe dat daar zit. En die hebben er ook mee geholpen om dat leven er toch iets zo aangenomen, wat kwaliteitsvoller te maken. Maar nou is het natuurlijk allemaal veel moeilijker. Hè. Want misschien moet ik Netanjahu gewoon gaan ontvoeren. Ik kon niet aan jou, een van de grootste klootzakken die toch wel op ons planeet rondlopen, zeker. Oh, my. Er zal nooit een Palestijnse staat komen. Oh, my. Oh, God. Wat een krapil. Misschien moet ik die gewoon ontvoeren. En de camera erop zetten. En hem elke dag zijn zegetje laten doen. En elke keer dat hij iets fout zegt, dan slaat hij een lat op zijn kop. Godverdomme. Live. Online. Godverdomme ook. Kom. We zien wel. Allee, als alles goed verloopt, dan hoor ik allemaal binnen 2 weken terug. Op de zondagnamiddag. Op Radio Centraal. Tijdens het duval de voeten uit. En dan voor de rest zou ik zeggen, mocht er iets van, hè, van dat leven van allen, hè. Mocht er iets van, hè. Probeer dat zo nuttig mogelijk in te vullen. Ook er ondertussen een beetje van genieten, natuurlijk. Laat andere mensen ook er wel van genieten. Ik doe dat ook, hè. Allee, wat zit ik hier te doen? Dat is niet alleen voor mijn plezier, hè. Nee, ik deel dat met jullie, dat jullie er ook kunnen van genieten. Voilà. Tot de volgende keer, dames en heren. Meisjes en jongens, tot uw handen en voeten uit. Houd alle goed, hè. Zijn lief voor elkander. En, probeer het elke dag. Zo ziet het anders uit. Ik doe dat ook met mijn Brigitte.
Allee, ik bedoel niet op seksueel gebied. Allee, dat doe ik. Maar, het is niet om dat goudje dat je hebt geschreven. Zeg. Maar gewoon veranderingen, vernieuwingen, uitdagingen. Zo wie je toen dat je de vuil nog nooit hebt genomen. Dan maakt het leven allemaal een beetje plezanter. Aangenamer. Allee, dit was het dan, dames en heren, meisjes en jongens. Tot de volgende keer. Tot u, Paul. Ten voeten uit. Daag.

de voeten uit. Want deze zonnige zondag kan u luisteren van 4 tot 5.

106.7 Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar een aflevering van The Stash of Lord en Lady Hash. En zoals steeds beginnen we bij het begin.

Ziezo, de kop is eraf, zoals dat heet. We zijn begonnen met Panda Bear en Sonic Boom met het nummer Go On. En vervolgens hoorden we nu Get Back Satan, Satan, Satan door Reverend Roger L. Worthy en his sister Bonnie Woodstock. We gaan verder met Nino Gvilla. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Met de songtrack van de EP Overwhelmed by the Unexplained.

Yoshi, Horikawa met timbres. We gaan verder met een Belgische onbekende, vrij onbekende groep, of muzikant liever, Jeremy Allons-y, met het nummer Friture 4000.

0: Jawel. Frituur 4000. En zo zijn we aanbeland bij een nieuwe aflevering van de striptrip met de immer ravissante Lady Hash. Ik zou zeggen, Lady, take it away.
1: Goedemiddag en welkom in de vijfde aflevering van deze striptrip, waar we vandaag kennis maken met de invloedrijke Franse striptekenaar en scenarist Régis Loisel. Geboren in 1951, begon hij op zijn 21ste met het maken van strips. In het begin werkte hij met verschillende scenaristen samen. Zo leerde hij onder andere Serge Letendre kennen, met wie hij later de bekende serie Op zoek naar de tijdvogel maakte. Een reeks die startte in 1984 en een overweldigend succes kende, waarvan in 2025 zelfs nog een nieuw album verscheen. Hopelijk dus nog niet de laatste. Het is een strip die tot de bekendste fantasy-klassiekers behoort en zich onderscheidt door de originele personages, de pakkende dialogen en een onorthodox verhaal. Het is een inspiratiebron geweest voor menig ander Europese striptekenaar. In 1990 maakte hij een hoogst originele bewerking van Matthew Barry's Peter Pan. Meteen ook mijn favoriete reeks van Loisel. In dit zesdelige meesterwerk nam Loisel voor het eerst naast de tekeningen ook het scenario op zich. Het verhaal kan eigenlijk beschouwd worden als een prequel van het origineel. Het speelt zich af in het Engeland van Charles Dickens, denk einde 19e eeuw. Er is grote sociale ongelijkheid. De voorsteden van Londen zijn vuil en armoedig. In deze ellendige omstandigheden vinden we Peter, die bij zijn alcoholverslaafde moeder woont. Zijn enige lichtpuntje is zijn levendige verbeelding, tot hij op een dag de verloren fee Tinkelbell ontmoet, die hem meeneemt naar een denkbeeldige wereld. Hij leert er elfen, zeemerminnen, indianenpiraten, kapitein Haak en de jonge Sater Pan kennen en het avontuur is vertrokken. Anders dan in het originele verhaal richt deze reeks zich wel echt tot volwassenen. Het is rauw en doordringt van een spreekwoordelijke duisternis, maar tegelijkertijd ook sprookjesachtig. Hoewel op een verontrustende manier de legende van Jack the Ripper in het Peter Pan verhaal verweven zit, schildert Loisel toch ook een dromerige wereld waar je als lezer volledig wordt ingezogen. Heerlijk. Na Peter Pan kwam Magasin Général uit, een historische reeks die hij samen met Jean-Louis Trip maakte. Samen waren ze verantwoordelijk voor zowel de tekst als de tekeningen. Het is een kleurrijke, negendelige komedie die zich afspeelt op het platteland van Quebec in de jaren 20 en die draait rond het leven in en rond de dorpswinkel, de Magasin Général dus. Tegelijk nostalgisch en tijdloos, met gevoel voor humor en oog voor stille tragiek. Supergezellig om te lezen over schijnbaar alledaagse personages die weergaloos getekend zijn en waarover meeslepend verteld wordt. Er zijn verder nog de strips Troebele Begeerte, voor wie houdt van een meer erotisch getinte strip. Een pittig detail is dat hij die samen met zijn vrouw maakte. En niet te vergeten de reeks De Grote Doden. Een ambitieus verhaal met tal van verwijzingen naar hedendaagse maatschappelijke thema's. En als laatste een godverdomse klootzak, wat een vierdelige saga is, die zich afspeelt in de broeierige sfeer van het Amazonewoud in de jaren 70. In februari van dit jaar bracht hij Het Laatste Huis Net Voor Het Bos uit. Een intrigerende titel voor een nieuwe eigenzinnige graphic novel vol mysterie waar voodoo, vreemde wezens, vleesetende planten en een prostituee hun intrede doen. Loisel kreeg terecht in 2004 ook de grote prijs van Angoulême op het jaarlijkse stripfestival. Ik zou zeggen, ga en ontdek.
0: Oh, Lady Hash, dat was weer zeer vernuftig, verhelderend en interessant.
1: Dankjewel.
0: Ik dank u heel hard voor de striptrip van deze week.
1: Met veel plezier.

U hoorde eerst Billy Preston en Billy's Bag. Daarna het mooie Rolling Love van 3 Days Ahead. En we gaan nu verder met de Hidden Orchestra. En het nummer is Wingbeats Source 1. Dat is op de B-kant. A-kant is een volledige overture van verschillende ik laat het dan nu over.

eigenlijk A Quiet Bay van de groep Heavy X. En dan zijn we nu toegekomen aan de ware Borg van de week. Borg heeft voor deze keer het nummer ingezonden, getiteld Ginger Pierce. Here we go. Dit is Borg.

0: Loro, loco mo como waro wa o awo la bani kaso. Loro no banda le foro le bo.
1: De West African Rhythm Stars met Late Oyo Davis. Dit was de Stash of Lord and Lady Hash voor deze week. Tot binnen 2 weken. We gaan eruit met een of andere bassist. En hij is free as he wanna be. Al toch, zo claimt hij.

teenage sensation,

Welkom bij Ongawa op Radio Centraal 106.7 FM. Van 6 tot 8 heb ik weer LP's en singles meegebracht en ik ben begonnen met MC5, ofwel Motor City 5, ofwel een vijftal uit Detroit. Uit hun derde en laatste LP, High Time, was dit een Poison. En van Poison gaan we Poison Ivy. En zij heeft reden om te vieren, omdat eindelijk is er in geslaagd om met nog een aantal andere personen, zoals Henry Rollins van Black Flag natuurlijk, erin geslaagd om opnieuw iets uit te brengen van The Cramps dat nog nooit was uitgekomen. Namelijk de allereerste LP. De LP die had moeten uitkomen voor Songs The Lord Taught Us. Dus in 1980 kwam de eerste LP uit. Maar een jaar ervoor kwam een mini-LP uit, Gravest Hits. Maar die opnames daarvan die zijn altijd in een schuif blijven liggen. En eindelijk zijn die terug opgedoken en helemaal opgekuist. En in augustus komt eindelijk die nieuwe LP uit. Uit 1977 al. LP Gravest Gravy genaamd. En een soort eerbetoon aan Wavy Gravy. De uitspraak van de favoriete DJ van Lux Interior. Maar later erover meer. Ik ga een nummer opleggen van The Cramps. Dit is Journey to the Center of a Girl.

Een minder gekend nummer van Iggy Pop samen met James Williamson. Het nummer heet Beyond the Law. En we kennen allemaal wel het nummer Make Love. Nummer uit 1975. Het kwam eigenlijk 8 jaar te laat uit van een Belgische band. En dat was een band die heette De Grabbeltons. Ja, met zo'n naam kun je natuurlijk niet doorbreken. En op een B-kant van een single uw beste nummer ooit zetten helpt ook natuurlijk niet. Maar er is een tijdje geleden ook een cover van opgedoken. En ik heb die eindelijk kunnen vinden. Een EP van de groep The Fuzzy For Her. En het is opgenomen in de studio van Jorge van Dr. Explosion. Dus in Gijón is dat waarschijnlijk dan. Dit is de versie van Make Love uit Spanje.

De MC5 opnieuw met het nummer The Human Being Lawnmower. En dat komt uit hun tweede LP uit 1970, geloof ik, Back in the USA. Zal voor mij nog wel lang duren eer dat ik nog eens een voet zit in dat land. De volgende single, ik ben heel blij dat ik die eindelijk heb kunnen vinden. Heel lang op zoek geweest om dit op een single te kunnen vinden, maar het is eindelijk gelukt. Het nummer Riding Away van Turnstile.

Opnieuw The Fuzzy For Her uit Spanje met het nummer Madre. En de volgende single ben ik ook blij voor. Ik had het ooit een keer gehoord. Een geweldige coverversie van Send Me A Postcard. Origineel van Shocking Blue natuurlijk. Maar deze versie op het label Get Hip van de DT's mag er zeker vast ook wezen.

Rambling Rose. Het openingsnummer van de eerste LP van MC5. Kick Out the Jams heet die. Straks misschien nog wel uit een van die drie LP's van MC5 uit Detroit. Maar ik ga voort met een single van de groep The Dealers. Het nummer heet Blue Light Man.

De LP More Time for Strangers van de groep Table Scraps van het nummer Electricity. Straks nog meer uit deze geweldige LP. Beetje stevig, maar toch wel zeer goed. Net zoals de volgende LP van The Prettiest Eyes en die heet Pools. En daarop vind je onder andere dit nummer hier, Prince.

Wow. Achterin volgen is Iggy Pop en James Williamson met Kill City. Gevolgd door Motorcycle Straight from Hell van Table Scraps. En dan deze Don't Call van The Prettiest Eyes. En we gaan naar een zeldzame promosingle. Het nummer zelf op zich is natuurlijk niet zeldzaam. Je kunt het eenvoudig vinden op de LP A Date with Elvis. Maar op single is het enkel maar te vinden op een promo. Dat is How Far Can Too Far Go van The Cramps.

Een geweldige Lady Luck van Lord Rochester. Een EP met daarop deze fantastische Bodily Beat daarop. Op het label Saturno Records uitgekomen. We gaan nu terug in de tijd, ver terug in de tijd. Ook toen hadden ze airco nodig met deze weer. Dit is de groep Thursday's Children met Air Conditioned Man.

Voilà, dat was Ocean met Rattle of Life. En daarvoor kreeg je nog Find Somebody to Love van The Bitter End. En Macabre, de groep die ook later beter bekend is geworden als Pentagram met Be Forewarned. Alhoewel, op de LP staat hier Gathering of the Tribe, maar het is wel het nummer Be Forewarned. Ook nog geweldig gecoverd door... Monster Magnet, ja, geweldige versie trouwens. En ook door de First Stones natuurlijk. Ik ga verder met een Ungawa-held, namelijk The Leather Boy. Ook gekend als Milan, World of Milan. De man heet Milan Radenković. Hij was een Joegoslaaf die kleinste van is verhuisd naar Amerika. En daar furoren heeft gemaakt en eigenlijk nog een grotere cultheld had kunnen worden dan Kim Fowley. Maar jammer genoeg is hij op een zeer jonge leeftijd overleden. Ik geloof dat hij maar 24 jaar was. Hier is The Leather Boy met Shadows.

Drie minder gekende 60s garage tunes. Kreeg echt in Bollingen's All American Girl van The Blokes. I'm a Baby van de 9th Street Marker. En dan deze We Got Something Going van The Jades. Het volgende denk ik dat ik ooit al eens heb laten horen. Maar dan moet het toch al heel lang geleden geweest zijn. 12 o'clock July van The Mussies.

Bijna 7:30 hier op Radio Centraal. Nog een half uur Ongawa en dan is het de tijd voor Wartaal. Maar eerst nog wat tijd voor wat stevige garagetunes. U krijgt er in volgens nog I Don't Need You van de Aardvarks, gevolgd door That Creature van de Sweet Acids en dan deze Boy Is Gone van Lynn and the Invaders. Beetje steviger nu met de Table Scraps. Dit is Vampire's Bite.

Goddamn, rock and roll. Alles is rock and roll. En zo moet het ook zijn. The Cramps met een van hun betere nummers uit de LP Stay Sick. En daarvoor kregen we nog I Need Your Baby van The Fuzzy For Her uit Spanje. Een single op Sweet Grooves. En dan op het label Action Weekend kregen we Pareidolic Way van The Dealers. En de volgende single is van de groep The Turnstile. En die zingen Trots.

Voor mij zijn er geen betere jaren in muziek dan 65, 66, 67. De laatste drie songs kwamen ook daaruit. Ik kreeg Don't Try to Hide It van The Agent Ends, She's Sorry van The Journeyman en dan deze Crazy Things van The Quit. En we gaan naar iets recenter, naar de groep The Prettiest Eyes met het nummer Gold Snake.

En voilà. Eerst nog dus die Gold Snake van Prettiest Eyes en dan Table Scraps met Foot of Our Stairs. En als u denkt, tja, ik heb die sound al een keer eerder gehoord, dan hebt u gelijk. Ja, als u luistert naar Ungawa, heb je altijd gelijk, vind ik. Namelijk, het nummer is gebaseerd op Orphans van Teenage Jesus and the Jerks met nog een piepjonge Lydia Lunch erbij. Even kijken, ik heb nog iets meer dan 2 minuten tijd, net genoeg voor de volgende single en ook de laatste single voor vandaag. Iets rustiger, binnen 2 weken ga ik denk ik wat exotische tunes laten horen. Het weer spreekt mij dat in. Ik wil wat exotica horen binnen 2 weken. Dan is het tijd voor de volgende aflevering van Ungawa.

Goedenavond, lieve luisteraars. Luister nog steeds naar 106.7 FM Radio Centraal. Een kleine aankondiging. Vrijdag 19 juni om 18 uur 's avonds is het in Stomkop. De kortste nacht van Radio Centraal met het Shaman Orchestra. Dit duurt tot en met zaterdag 20 juni. De einddatum wordt niet vermeld. U luistert nu zometeen naar Warrentaal. En van Black Gal gaan we voort naar Sonny Sherrick, Black Woman. Een avant-garde elektrische gitarist waar we naar gaan luisteren. Nadien gaan we het opvolgen met inderdaad een beetje Oosterse muziek, waar het warmer en zuider is. Zoals in het zuiden en oosters wel meer gekend wordt de temperaturen, gaan we dus de warmere oorden opzoeken. Maar dus eerst Black Woman van Sonny Sherrick. U luistert naar Warrentaal. Bedankt om in te tunen. Dit programma duurt exact 60 minuten. Het is vandaag zondag 31 mei, 20 uur en 58 seconden. Hier is Sonny Sherrick.

Ja, lieve luisteraars, luister nog steeds naar Radio Centraal 106.7 FM. We sluiten af met Charles Gayle, William Parker en Rashid Ali met Touching on Train. Train van Coltrane. Nog even een kleine vermelding van de kortste nacht in Stomkop in het Droogkoppenweg. Zaterdag, vrijdag 19 juni vanaf 18 uur daar ter plaatse zijn. U steunt daar de radio mee integraal. Wij gaan volgende week verder op de album waar we nu mee zijn geëindigd. Dat wil dus zeggen terug Charles Gayle. En wij wensen u nog heel veel plezier met het volgende programma dat zich al aan het aanzetten is, aan het aanschuiven is. En voorts wou ik nog even aankondigen dat er op woensdag ook improvisatieconcerten doorgaan in de Audioplant met Volkskeuken. En ook altijd een Radio Centraal DJ. Dit was Bewaar het Haal. Tot volgende week.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welgekomen bij uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn van start gegaan met Bud Powell en Whale. Waarom? Omdat Sonny Rollins daarop meespeelde. En Sonny Rollins is overleden deze week. Hij deed dat ongeveer dag op dag. Ongeveer dan toch op een dag na 100 jaar nadat Miles Davis geboren was. Je moet het maar doen. Sonny Rollins was een van de laatste, zo niet de laatste, die nog op de foto stond, de bekende foto A Great Day in Harlem uit 1958. Dus voilà, daar zijn we vanaf, van alle mensen die daarop stonden. Dit is Sonny Rollins zelf met St. Thomas. En we gaan vandaag in Zetpil vooral wat aandacht hebben voor Sonny Rollins en de muziek van hem. Want inderdaad, dit is Zetpil, een programma dat normaal gezien aandacht heeft voor Zappa. En er is een nieuwe Zappa uit. Nee, die gaan we niet spelen, maar wel Sonny Rollins. Zijn muziek leeft verder. We gaan tot 9 uur vooral muziek spelen van Sonny Rollins. En niet alleen door hem gespeeld. Come on, Sonny. Doe het. Doe het.

Voilà, St. Thomas van Sonny Rollins, deze week overleden. En we gaan vandaag toch wel een vrij groot stuk, zo niet bijna volledig, ons programma wijden aan Sonny Rollins, zijn muziek. Olio, een compositie van Sonny Rollins. En hier door twee giganten uit de jazz-gitaarwereld zijn de Pat Martino, mag het pikant zijn, jawel, en ook Grant Green. Voilà, we beginnen met de versie van Pat Martino, Olio. En dat was dan ook de enige keer dat men kon denken van gaan we gaan voor de Leo of voor de Olé. Maar Sonny Rollins was iedereen voor door het gewoon Olé te noemen.

Z-Pil is normaal gezien geen jazzprogramma, maar als iemand als Sonny Rollins overlijdt, dan hebben we natuurlijk wel aandacht voor de man en zijn composities. Een van zijn bekendste moet toch wel Orleo geweest zijn. En u hoorde twee versies, de versie van Grant Green, die u absoluut moet hebben, want dat is op de Complete Quartets met Sonny Clark. En dat is echt een fantastische dubbel-cd die je in je collectie moet hebben. Maar evenzeer ook de versie van Pat Martino op Desperado moet u hebben. Een andere compositie, standaard van Sonny Rollins, is Ergin. En Ergin, als je dat omkeert, dan kom je aan Nigeria. Jawel, zo eenvoudig kan het soms zijn. Sommige mensen zeggen dat is een compositie van Miles Davis. Uiteraard is dat niet het geval. Maar Miles Davis heeft het wel groot gemaakt. En dat was omdat op dat moment ook Sonny Rollins voor Miles Davis speelde. Ik heb twee versies nu klaarstaan van die Ergin. De eerste versie is de versie waar een tekst op geschreven is. Een tekst door John Hendricks. En dat is door het trio Hendricks, Lambert, Hendricks en Ross uit de Swingers. En straks hoort u dan een andere versie. Even kijken welke versie dat is. Dat is de versie van Hubert Laws. Twee totaal andere versies van een klassieker, geschreven door Sonny Rollins.

Voilà, Air Again van Sonny Rollins, hier vereeuwigd door Hubert Laws op een album genaamd In the Beginning, dat al heel lang in de collectie zit. En af en toe denk je dan, waarom heb ik dat in mijn collectie zitten? Dat is om dan zoiets te spelen wanneer er iemand dood gegaan is. En datzelfde geldt ook voor Chet Baker, een LP'tje of een cd'tje genaamd The Italian Sessions. En daarop staat deze Pent Up House, eveneens een compositie van Sonny Rollins.

werd dat wel gedaan. En wie schreef de soundtrack van Elfie? Jawel, dat was Sonny Rollins. We hebben een versie van Elfie's theme hier door John Patton.

Elvis theme van Sonny Rollins, dus hier door John Patton. We gaan nog een laatste compositie van Sonny Rollins spelen. En hier door Grant Green. We hadden hem daar net al, Grant Green met... hoe heet het?

Ook weer de pianist Sonny Clark met Oleo. Maar in dit geval is het een iets later werk van Grant Green, toen hij nog niet volledig onder de drugs zat. Een live opname uit Parijs, ergens rond 1970. Sonny Moon for Two van Sonny Rollins.

Sunny Moon for Two van Sonny Rollins door Grant Green, gekocht vorig jaar op een dubbele cd met Grant Green, die waarschijnlijk uit Amerika ontvlucht was met zijn heroïneverslaving. En in Frankrijk kon dat allemaal nog. En dan kwam daar een aantal optredens die nadien zijn uitgebracht op een dubbel cd. Dat was het voor Sonny Rollins. We gaan er niet meer verder over babbelen. En dat zal ook niet meer komen. We gaan wel nog iets doen rond poëzie. Kenneth Patchen met The Loot in the Attic. Dat vindt u terug op Rebel Poets of America. En dat was dan ook Zetpil voor deze week. Tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil, die waarschijnlijk wel Zappa zal bevatten.

Jawel, jawel. De galerij opende met Bemsa Swing. En dat is een nummer van Thelonious Monk. Met Max Roach on drums en timpanen. En Paul Chambers, was voor de gelegenheid op bas. En de saxofonist was de pas overleden Sonny Rollins.

Sonisphere van Sonny Rollins met onder andere Donald Byrd en Wynton Kelly, gevolgd door een 80s release van Sonny Rollins, Real Life uit het gelijknamige album met Bobby Broom op elektrische gitaar, Bob Crenshaw op electric bass en nog een andere topper, Jack DeJohnette on drums. Dat was dus Real Life uit de 80s, opgenomen in Berkeley, California. Rest in peace, Sonny Rollins. We hebben nu nog andere muzikanten die aan bod komen. This one, Lonnie Liston Smith.

We had the Big Saddle van Fila Brasilia. Wie kent ze nog? Op het Pork label. Big Saddle. En je hebt Jazza Nova. Conclave. Jazza Nova.

Let's go.

Vandaag duikt de Magic Mushroom opnieuw de wonderenwereld in van de Amerikaanse muziekscene anno 1976. Toen de ether nog niet uitsluitend vervuild werd door zonder duidelijke reden boze pigmentair uitgedaagde en zeurende, jengelende, schaamhaarloze halfwassen. Hoewel, het mag gezegd worden, mijn eerste act nooit op veel radiotijd heeft mogen rekenen.

Stevie Moore met een van vele versies van World's Fair. Ik neem aan dat de uit Nashville afkomstige peetvader van de thuisopname zich liet inspireren door de uiteindelijk niet doorgegane wereldtentoonstelling van 1976. Het jaar waarin de Verenigde Staten hun 200-jarig bestaan herdachten. Voor het organiseren daarvan was er een concurrentiestrijd tussen Boston, Philadelphia en Washington D.C. Maar na verloop van tijd werd de boel afgeblazen wegens te duur. Ik heb u in eerdere jaargangen van de Nostalgia Factory al een en ander laten horen van een andere loner, Armand Schoubroek. Geboren op 20 januari 1944 in Illinois, werd hij in zijn tienerjaren veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens inbraak, een feit dat hij bleef verwerken in zijn muziek. De hoes van de eerste LP van zijn band, Armand Schoubroek Steals, met name A Lot of People Would Like to See Armand Schoubroek Dead, toont een foto van Armand in close-up met een kogelgat in zijn voorhoofd. Het vervolg uit 1976 luistert naar de titel I Came to Visit, but Decided to Stay en toont een foto van een als priester geklede Schoubroek die zich met een fles in de ene hand en een foto van een non in de andere geïnstalleerd heeft op een besneeuwd graf. Qua gevoel voor humor zitten we alleszins op dezelfde frequentie. Dit is Baby, I Can't Let You Burn.

Galaxy was een zeer onbekend kwartet uit Jacksonville, Florida. Lokaal waren ze wel beroemdheden, voornamelijk door hun eerste grote optreden. Dat plaatsvond in hun thuisstad tijdens het 4th of July Street Concert in 1975, georganiseerd door de Jacksonville Beach Chamber of Commerce. Galaxy was die avond de enige band en ondanks het feit dat ze nog maar 3 maanden samen waren, speelden ze 42 originele nummers voor een 30.000-koppig publiek. Het jaar daarop wonnen ze de eerste Battle of the Bands van een lokaal radiostation. Er was hen beloofd dat de eerste prijs een platencontract was met Bang Records uit Atlanta, maar uiteindelijk bleek het maar om 1 enkele opnamesessie te gaan, om middernacht dan nog. De winst bracht hen wel genoeg lokale bekendheid op om te worden uitverkoren als Top of the Bill op een event dat op het strand van Jacksonville werd gehouden ter promotie van het pas gelanceerde Natural Light Beer van Anheuser-Busch. Er kwamen 250.000 toeschouwers op af. De andere band op de affiche was Southern Rock Band Road Dust en tieneridool Live Garrett maakte ook eventjes een opwachting. Galaxy bracht wel slechts 1 album uit, Day Without the Sun, op het privélabel Sky Queen. Er verscheen van hem daarna tegelijkertijd ook een single met een lichtjes andere versie van het zo net gedraaide Space Mountain. Ook dat schijfje werd gereleased op een one-off label dat Rock of Ages Records heette. Ze namen blijkbaar nog 2 andere albums op in 1979 en in 1984, maar die werden pas in 2000 uitgegeven door het Italiaanse Acarma label. En voor wie het zich afvraagt, Space Mountain is een attractie in diverse Walt Disney pretparken. Voor wie houdt van stevige rock, gaan we ons volgende noemer zoeken in Texas bij ZZ Top. Texas wordt dikwijls als een soort van overgangsplaat beschouwd met enkele tracks die duidelijk beïnvloed zijn door de country. Frontman Billy Gibbons zei er in een interview het volgende over. It's fair to say that this is a transitional record, although I'm not really sure what we were transitioning from and what we were becoming. Dat is dus duidelijk. Educatieve noot. Texas is een woord uit de bijna uitgestorven Caddo-taal dat vrienden betekent en ook aan de basis ligt voor de naam van de staat Texas. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de jongens uit de titel van het nu volgende Arrested for Driving While Blind het laatste woord hebben weggelaten.

Charles Bobo Shaw werd geboren in Pope, Mississippi, maar zijn ouders verhuisden naar St. Louis, Missouri toen hij nog klein was. Vanaf zijn zesde begon hij verschillende blaasinstrumenten te leren bespelen. Hij bekwaamde zich daar verder in door lid te worden van het American Woodman Drum and Bugle Corps. Uiteindelijk besloot hij dat drummen zijn ware roeping was. Eind 1967 richtte hij samen met saxofonist Oliver Lake, Philip Wilson en Abdullah Yacoub de Black Artists Group op, een multidisciplinair kunstenaarscollectief. Omdat veel van de muzikanten uiteindelijk naar New York trokken, werd de groep in 1972 opgeheven. Shaw stichtte toen met het blanke echtpaar James en Carol Marshall het jazzcollectief Human Arts Ensemble, een gezelschap met antiracistische en anticommerciële uitgangspunten. Shaw werd op zeker moment de leider van de groep en nam daarmee, met wisselende bezettingen, tot 1978 albums op. Zo onder meer Son Sere Ntasia, waarvan in 1976 een eerste persing verscheen. Veel later, in 1981, werd de plaat heruitgebracht als Punk Juz, met twee apostrofen in plaats van de klinkers. U hoorde het openingsnummer Steam Away Cool 500. De opname ervoor vond plaats in Studio Rivbi in de Lower East Side van New York. In het ernaast gelegen New Jersey was Larry Fass de laatste hand aan het leggen aan het tweede album van zijn Synergy-project, Sequencer getiteld. Fass groeide op in het stadje Livingston, maar schreef zich in aan het Lafayette College in Pennsylvania, waar hij een graad behaalde in de geschiedenis. Parallel daarmee studeerde hij enerzijds viool en piano en anderzijds computerwetenschappen. Dat alles leidde ertoe dat hij zelf synthesizers begon te bouwen. Hij werd daarbij gesteund door Robert Moog. In 1973 maakte Fast kennis met Rick Wakeman en hielp hem met het realiseren van synthesizerklanken die gebruikt werden op Tales from Topographic Oceans van Yes. Toen Nectar in 1975 op Amerikaanse tournee trok, vroegen ze Larry om hem bij te staan met specifieke elektronische klanken. Zijn eerste optreden als special guest bij Nectar vond plaats op 3 mei in de Academy of Music in New York, wat hem de gelegenheid gaf om zijn opgebouwde geluiden uit te testen in een rockcontext. Kort daarop begon Fast aan zijn eerste soloalbum, Electronic Realizations for Rock Orchestra, dat in 1975 verscheen bij het Passport label. Met Synergy ging hij op de ingeslagen weg verder. Ik laat er u zijn versie van de klassieker Classical Gas uithoren.

In november 1975 was in de House of Music Studios in West Orange, New Jersey, een groep uit Chicago bezig met het opnemen van wat een zeer veelbelovend debuut zou worden. Watercourse Way van Shadowfax, dat zou worden uitgebracht door hetzelfde Passport Records als de producten van Synergy. De groep was in 1972